0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Bij de Pride in Berlijn is niet alleen een auto ingereden op een mensenmassa, er zouden ook mensen gestoken zijn, dat zegt de politie. De bestuurder van de auto zou met een mes weggegaan zijn en is nog altijd niet gevonden. Tot nu toe is er een dode en zijn er 16 gewonden. Een aantal van hen zijn er slecht aan toe. Bondskanselier Merz is woest en zegt er alles aan te doen dat het voorval goed onderzocht wordt en dat de dader of daders bestraft zullen worden. Ook de burgemeester van Berlijn kan er met zijn hoofd niet bij. Hij spreekt op X van een brutale aanval op de Pride die juist voor tolerantie en een vreedzaam Berlijn staat. In de regio rondom Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis uit vanwege naderende bosbranden. Tot nu toe zijn er al 200.000 mensen geëvacueerd. De Franse president Macron belooft dat het weer goed komt met het gebied waar nu bosbranden woeden. Veel is verwoest, maar we zullen herbouwen en herstellen, zegt hij. En bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz is de vrouwelijke scheidsrechter gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Ze kon door een hersenschudding niet meer verder. Een grensrechter nam het van haar over. Beide ploegen hebben wel excuses gemaakt aan haar. Fortuna verloor met 3-1. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan het al regenen. Overdag wordt het overal bewolkt en kan er ook van tijd tot tijd regen vallen. Het waait ook behoorlijk en het wordt maximaal 22 graden.
1: Radio 10.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

De politie in Berlijn denkt te weten wie de bestuurder was van de auto die inreed op een mensenmenigte bij de Pride. Het gaat om een 21-jarige man die bekend is bij de politie en uit islamitische kringen komt. Ze hebben hem nog niet. Bij het incident kwam een vrouw om het leven en raakte 16 anderen gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De man zou na het ongeluk met een mes weggegaan zijn. De politie hoort van getuigen dat er ook gestoken zou zijn. Dat onderzoeken ze nog. Getuigen worden in de buurt opgevangen. De Duitse bondskanselier Merz wil de onderste steen boven en dat er een grondig onderzoek gedaan wordt. Het aantal mensen dat in Congo is gestorven door ebola loopt gestaag op. Volgens de regering hebben al ruim 1350 mensen een nieuwe variant van de ziekte niet overleefd. Die verspreidt zich snel en het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat er een vaccin van deze variant is. En in Vianen is een akkerbrandje geblust die was veroorzaakt door spelende kinderen. Het was een kwajongensstreek, dat zegt de eigenaar van het perceel. Politieagenten hebben de kinderen streng toegesproken, schrijft Omroep Brabant. In totaal is 2000 vierkante meter afgebrand. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan het al regenen, later vandaag kan het door het hele land. Regent het niet, dan is het bewolkt en het wordt niet warmer dan een graad of 22. Radio.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: 5 uur.
1: De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van de auto die in Berlijn inreed op een groep mensen bij de Pride. De politie denkt ook te weten wie het is. Het zou gaan om de 21-jarige Abdul B., die volgens Duitse media in mei nog vrij kwam uit de jeugdgevangenis. B. is nog altijd niet opgepakt. Bij het incident raakten 16 mensen gewond. Een vrouw is overleden. De bestuurder zou met een mes uitgestapt zijn en ook mensen hebben gestoken. Meteen nadat het gebeurde werd de Pride stilgelegd en moesten de bezoekers naar huis. Duitse politici spreken van een aanval in het hart van de stad. In Frankrijk, rond de stad Bordeaux, moeten nog eens tienduizenden mensen hun huis uit vanwege de aanhoudende bosbranden daar. Het leek even beter te gaan, maar inmiddels is het opnieuw opgelaaid. Gisteren werden al bijna 200.000 mensen geëvacueerd vanwege branden in Frankrijk en Spanje. Bij Valencia viel een dode door het vuur. En Ajax-fans hoeven binnenkort niet meer de portemonnee te trekken als ze iets eten of drinken halen. Letterlijk. Want ze betalen hun eten en drinken zonder bij een kassa af te rekenen. Een computersysteem ziet wat de fans pakken en meenemen. Dat schrijft stadszender AT5. Uiteraard betalen ze er nog wel voor. Dan het Radio 10 weer door Weer Online. In het noorden kan het nu al regenen. Later vandaag door het hele land regen. Regent het niet, dan is het bewolkt. En het wordt niet warmer dan een graad of 22.
0: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Mind Shift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Shift.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Is ja. Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Oh, nieuwe sneakers?
7: Ja, gaaf hè?
6: Oh, wat een mooi merk.
7: Dank je.
6: Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
6: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
7: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
6: Oh.
7: Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
12: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
15: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
16: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
15: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Oh, nieuwe sneakers?
4: Ja, gaaf hè?
3: Oh, wat een mooi merk.
4: Dank je.
3: Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
3: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
4: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
3: Oh.
4: Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
13: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis.
18: Twee emmen achter elkaar. Mark Ronson en ook Marco komt eraan. Voor je hier bij Radio 10 nu het nieuws van 7 uur met Ronald Helmelswaan.
19: Tijdens de viering van de Pride in Berlijn is daar gisteravond een witte bestelbus ingereden op een grote groep mensen. Er is zeker 1 dode. Van de 17 gewonden is een aantal er heel slecht aan toe. Er zou ook zijn gestoken nadat de dader tegen een boom reed en met een mes in zijn hand uitstapte. Op het moment dat het gebeurde waren er honderdduizenden mensen op straat. De politie is bezig met een klopjacht op de dader. Dat is een bekende van de politie. De 21-jarige Abdul B. zou een islamistische achtergrond hebben. En volgens media zat hij tot mei dit jaar in een jeugdgevangenis. Er zou worden overwogen een foto van hem vrij te geven. Nog eens 55.000 mensen moeten hun huis uit in de buurt van Bordeaux vanwege de bosbranden. Het vuur laait weer op, terwijl juist werd gehoopt dat de branden minder zouden worden, omdat de lucht vochtiger werd. Intussen heeft ook Duitsland de Franse hulp aangeboden, met onder meer een blusvliegtuig en helikopters. En op een snelweg in het midden van Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt bij een zwaar ongeluk. Onder de slachtoffers zijn kinderen die in 2 busjes zaten. Er is niemand in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde toen een camper inreed op een rij auto's die naar de vluchtstrook was uitgeweken om hulpdiensten door te laten naar een ander ongeluk. Radio 10 weer door Weer Online. Een bewolkte dag met buien vandaag, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
20: Hey.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Radio 10.
20: De zomer van 10.
17: Sil van Stoet.
21: Het is stoetertijd.

0: croissantjes hier voor je, alsjeblieft. Ik heb daar streekproducten. Ja, van... Ja. Omroep Max gekregen, inderdaad. Streekproducten van B&B, weet je, dat bed and breakfast. Jam heb ik daar. Ik heb nog chudruins daar. Verse eitjes. De eitjes zijn half zacht, zeg maar. Dus dan weet je dat... Beetje snotterig, zeg maar. Ja, nou ja, ik lach nu, maar er is wel tragisch nieuws uit Duitsland. Hè. In Berlijn is gisteravond een bestelbus ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 andere mensen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. Dat is allemaal heel verschrikkelijk. De dader is nog steeds op de vlucht. Gisteren was ook de opening van de Pride in Amsterdam. En dat werd gedaan door koningin Maxima. En dat ging zo.
1: Houden van wie jij wilt, is toch wel normaal. Woe! En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast. Steun elkaar.
0: Let op.
1: En geniet ervan.
0: Geniet ervan. Ja, dat zijn ze. Dat zijn ze vol passie. Hè? Leuk is dat, hè? Ja, Maxima is altijd ontwapenend. Ja, misschien wel leuk om een wijsje uit je hoofd te doen. Nou, pak maar een roze plaat erbij. Maak mij niet uit. Geef hem door via radio10.nl. Of gewoon eventjes een appje sturen, dat is het makkelijkste. Dus via de app van Radio 10, oké? Okay? En ik zou zeggen...
1: En geniet ervan.

0: En er komen ook gewoon mensen die even appen wat ze allemaal gaan doen vandaag, hoe hun ochtend eruit ziet.
1: Hey, goedemorgen meneer Stoetje. Ik wens je een hele fijne uitzending en voor nu de groeten van Frank en René uit het Haagse. Fijne dag.
2: Goedemorgen Silvan. Onze zondagochtend ziet eruit als volgt. Twee keer wachten op de thuiszorg die mevrouw gaat helpen met de zorg en het douchen. En daarna is de zondagochtend gewoon voor ons lekker chillen, tv kijken en lekker een spelletje doen. Fijne dag.
0: Lekker, nou de tv kijken, hou die radio aan zou ik zeggen. Veel gezelliger. Maar dankjewel en leuke appjes. Ari kwam er langs. En ik vroeg aan

0: aangezien het is uit Duitsland. Maar gelukkig in Nederland is het Maxima geweest. Koningin Maxima die daar de opening heeft gedaan. Luc komt met het volgende audioberichtje.
1: Goedemorgen, Silvan. Vanaf Lauwersoog, helemaal in het topje van Nederland. Oh, mooi. Aan de Waddenzee. Dachten we aan Rose, een roze garden van Lynn Anderson. Veel plezier vandaag.
0: Ja, jij ook. Dankjewel voor het doorgeven. Hier is ze.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Michael ja, officieel dat. Zo meteen bij Radio 10, Janet Jackson, ook Keen komt eraan. En je lacht om 8:50. Stukje cabaret, vandaag is het van Stefan Pop, komt eraan. Hij ging gisteren met de tram in Amsterdam. Hoe het afloopt, hoor je zo.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
1: Oh.
2: Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ja? Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
0: Simyo.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is mobile mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel,
8: Aldi.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Goedemorgen Radio 10. Het is een prima dagje voor een potje Rummy Cup in de voortent. Vandaag een bewolkte dag met buien. Maar tussendoor ook wat zon hoor. Kun je mooi eventjes de chemische wc legen. Het wordt niet warmer dan zo'n 22 graden. Geen files, snel door naar de headlines. En die krijgen van Ronald Remmelswaan. Ronald, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De Duitse politie maakt jacht op de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel 1 dode, zeker 17 mensen raakten gewond, van wie 3 in levensgevaar zijn. De dader zou uit islamistische kringen komen. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride, schrijft hij op X. En lukt maar niet om de bosbranden bij Bordeaux te bedwingen. Ze breiden zich zelfs uit en daarom zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Totaal aantal geëvacueerden staat nu op ruim 200.000.
13: Silvans doet.

0: KSM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte.

0: Band Keen, niet te warren met Kane. Band and Break hoorde je bij Radio 10. Mocht je nou vervelen op deze een beetje druilerige zondag, want ja, het gaat regenen gewoon. Er zijn buien vandaag, af en toe wat zon. Maar ook ja, echt een beetje bewolkt. Misschien leuk om naar de bioscoop te gaan. Ik ben gisteravond naar de film The Invite geweest. Dat is heel grappig. Het is een hele gekke film. Tenminste gek, ja, ja, een beetje gek. Ik ga er niet veel over vertellen, maar het heeft met je buren te maken. Nou, misschien leuk om dat even te checken. The Invite.
1: Je lacht om 7:50.
0: Ja, er zat heel veel humor in die film ook, dus ook een beetje ontspannen. En over ontspannen gesproken, inderdaad, rond 7:50 op zaterdag en zondagochtend.

0: in Amsterdam.
1: Ik ga met de tram. Ik ga met de tram, ik loop naar de tramhalte. En er komt een man naar me toe bij de tramhalte in een geel hesje. En die zegt tegen mij, hey luister, ik werk voor de tram. Tram is stuk, kan een uur gaan duren, dus je moet gaan lopen. Dus ik loop en ik volg het traject van de tram. En uiteindelijk kom ik natuurlijk bij de volgende halte. Dus ik ga naar die mensen die wachten op de tram, bij die tramhalte. En ik zeg, hey luister, ik ben van om de hoek. En de tram is stuk. En tegen mij werd gezegd dat het wel een uur kan duren. Dus we moeten gaan lopen. En we lopen zo met z'n zeven en achten. Lopen zo. En na 2-3 minuten komt die fucking tram dus langs gereden. En toen ben ik dus keihard gaan rennen. En toen ben ik de enige geweest die tram heeft gehaald. Wat dus wil zeggen dat er 6-7 mensen zijn in Amsterdam. Die denken dat een jongen is die rondloopt en allemaal practical jokes maakt. En zegt, hey luister, tram is stuk, je moet gaan lopen. Dus ik heb nu ook een geel hesje gekocht.
2: Om 7:50.
3: Radio 10.

0: klassieker Beatles bij Radio 10.
1: Het weekend van 10.
0: Ja, ja.
1: Silvan Stoets.
0: En help, zeg, heb je een fijne zomervakantie tot nu toe? Ga je nog weg of blijf je juist thuis? Als je thuis blijft, dan baal je misschien omdat de rest van de straat is een beetje leeg. Hallo, buren. Niemand meer, maar jij bent thuis. Dat kan ook weer een voordeel hebben, want dan maak jij meer kans om een leuke prijs te winnen bij Radio 10. Vanaf volgende week gaan wij weer een zomerrad in de studio zetten. Zo'n grote rad met allemaal leuke prijzen. En hoor je het zomeralarm voorbij komen. Dan hoef je alleen maar zomer te appen naar de studio met de app van Radio 10. Dus die is wel even belangrijk om te downloaden. Kom je in de uitzending, dan geef jij een slinger aan het zomerrad. Je bepaalt zelf of we hem hard moeten geven of zacht.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Oh, nieuwe sneakers?
6: Ja, gaaf hè?
5: Oh, wat een mooi merk.
6: Dank je.
5: Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
5: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
6: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
5: Oh.
6: Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
11: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
12: Hè? Nu alweer?
11: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
12: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
11: Ook dan moet je aangifte doen.
12: Nou, goed dat je het zegt.
11: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
12: Handig?
11: Ja, van de Belastingdienst.
13: Goedemorgen, zo dadelijk Fleetwood Mac en Billy Joel. Bijna 8 uur, tijd om je bij te praten qua nieuws. Ronald Remmelswaan, die doet het voor je.
14: De Duitse politie is op zoek naar de man die gisteravond in Berlijn inreed op een groep Pride-bezoekers. Daarbij viel een dode, zeker 17 mensen raakten gewond. 8 zijn zwaar gewond, 3 zijn in levensgevaar. De dader zou uit islamistische kringen komen. Er is intussen een signalement en een foto van hem verspreid. De Duitse bondskanselier Merz noemt het incident in Berlijn een afschuwelijke daad. De burgemeester noemt het een brute aanval op de vrije en open samenleving. En dat na een vreedzame en kleurrijke Pride in de Stad van de Vrijheid, schrijft hij op X. In de buitenwijken van Bordeaux zijn nog eens 55.000 mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Door vochtige lucht en lagere temperaturen leek het even minder te worden, maar het vuur is toch weer opgelaaid. Ook in Spanje moesten weer mensen worden geëvacueerd vanwege de bosbranden vlakbij Madrid. En de vrouwelijke scheidsrechter is bij een oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen de Franse ploeg Metz gewond geraakt. Ze probeerde een opstootje te sussen, maar kreeg een duw en viel. Omdat ze een hersenschudding had, nam een grensrechter het van haar over. Beide ploegen hebben excuses gemaakt. Radio 10 weer door Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
13: Goed nieuws, als je onderweg bent, er zijn geen files.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
17: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
18: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
17: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
19: Radio 10.
20: De zomer van 10.
21: Sil van Stoet.
20: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
22: Hey, Stoetje.

0: met de grootste is alle tijden. Bill Withers, zo dadelijk voor je ook Justin Timberlake, Kate Bush. Och joh. En hij gaat al over, hè? Ja,
1: dit is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
0: Het is tijd voor de phone in 0909-310-10 is ons telefoonnummer. 0909-310-10 als je even iets kwijt wil. Radio 10 met Sil van Goedemorgen.
2: Met Esther van Baalen, het Vertluis.
0: Esther van Baalen, goedemorgen.
2: Afgelopen vrijdag was het 9 jaar geleden dat mijn vader is overleden.
0: Oh, alweer 9 jaar geleden?
2: Ja.
0: Och ja. Had je een leuke vader, Esther?
2: Ja, ik had wel een leuke vader. Hij was ook een streng voor mij.
0: Oh, waarom?
2: Ik ben christelijk opgevoed, dus ja, en dan... Ik was toen over de 40 al.
0: Ja.
2: Was die tot 4000 ook, ging ieder weekend naar huis. Ja. En toen moest ik muziek luisteren op bandjes. Christelijke kerstmuziek, dat moest ik.
0: Oh ja, dat.
2: Ja, en dat wou ik niet. Ik zei, ik had beneden, had ik die radio die ik hier heb, die digitale. En boven had de draagbare radio. Ben ik zo naar boven gelopen, hoor. Dus, ja.
0: Oh ja? Maar je mocht niet luisteren van je vader, hoor.
2: Nee, dat mocht ik niet.
0: Nee,
2: ik zeg... Ik zeg, zo streng was hij voor mij dus, ja.
0: Ja. Maar wat zijn de leuke dingen aan je vader, die nog weet?
2: Nou, dat hij mij iedere vrijdagmiddag ophaalde van het werk.
0: Kijk, dat vergeet je nooit meer, hè?
2: Nee.
0: Esther, koester de mooie herinneringen van je vader, hè? Is belangrijk, toch?
2: Ja, en ik wou zeggen, Edwin is ook nog bij me geweest.
0: Edwin is jouw vriend?
2: Ja, afgelopen dinsdag.
0: Kijk, hoe was dat?
2: Dat was ook wel leuk, hij was van 1 tot half 5.
0: Van 1 tot half 5, zo, de behoorlijke tijd. En heb je nu nog steeds vakantie?
2: Nee, hij zit erop.
0: En jouw vakantie zit erop?
2: Ja, ik heb maar een week en de rest is gereserveerd voor 23 november.
0: Als de top 4000 begint natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, is het nou. Even volhouden dan met werk, hè? Zeg, dankjewel voor het bellen en dank dat je even ons hebt benaderd weer, hè? Voor deze dag.
2: Ja.
0: Fijne zondag, Esther.
2: Ja, jij ook, Sil van.
0: Ciao, ciao.
2: Ja.

0: Ariel en Dreams. Droom jij veel of niet? Oh, ik merk in deze vakantietijd dat ik meer droom dan normaal gesproken. Je komt wat meer tot rust, je kan wat meer over dingen nadenken. Dan de raarste dingen droomde ik. Ik droomde laatst dat ik ik werd achterna gezeten door een dropveter. Waarom? Maar goed, ik ga dat even opzoeken in het dromenboek.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Ja, tijd om wat te winnen. We hebben een officiële Radio 10 cap. En ook nog een Radio 10 zonnebril voor je. Daarvoor hoef je maar één ding te doen. Een stukje af te zingen. Dit stukje. En dan kom jij met je stem. Ja, hoe gaat hij ook weer verder? Geef het door met de app van Radio 10. Dan druk je op het microfoontje van WhatsApp. Je kan gewoon inzingen. En maak hem af. Kom je in de uitzending, dan krijg je van mij een leuk prijspakket. Oké, dus nog één keer de opgave. En dan kom jij. Durf je het aan?
2: Ja, hè.
0: Het is zondagochtend. Niet veel mensen zijn wakker. Jij wel. Dus je maakt kans op, veel kans zelfs op die prijzen. Even afzingen, oké? Dit is Kate Bush,

Running Up That Hill. De vrouw die vernoemd is naar de dracht van haar schaamhaar. Kate Bush hoorde je bij Radio 10. Met zometeen voor je muziek van Huey Lewis en de News. Big Mountain komt eraan. En het spel, je zingt ze allemaal mee. Kom al goed.

0: En dan zing jij hem.
1: Ja, durf je het aan? Gewoon even appen met de Radio 10 app.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
3: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar Ben.nl.
12: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
15: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
16: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
17: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
18: Goedemorgen, bijna 8:55. Je bent bij Radio 10. Met zo dadelijk voor je muziek van Huey Lewis en de Nieuws. Big Mountain krijg je ook. Even naar het weer kijken. Nou, dat is anders dan gisteren. Een bewolkte dag met buien vandaag. Tussendoor ook wat zon. Het wordt

0: 22 graden. Dan het verkeer. Wordt gemeld door Flitsmeister. Er was net een vertraging. Nou, die is weg. Is opgelost. Frank waren met zoutzuur, denk ik. Of zo. Hij is in ieder geval weg. Oké, gaan we door naar de headlines. Ronald Hemmelswaan, die praat je bij. Ronald, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er is een foto verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen tijdens de Pride in Berlijn gisteravond. Wordt gezocht naar de 21-jarige Abdul B. Wie hem ziet, moet niet zelf op hem afgaan, zegt de politie. Er viel bij de aanrijding in Berlijn een dode en zeker 17 mensen raakten gewond. 3 zijn in levensgevaar. Slachtoffers raakten ook gewond omdat ze werden gestoken nadat een man uit zijn bus kwam met een mes. En de Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. Ze zouden bij een snelweg en bij een sportcomplex vuurwerk hebben afgestoken. Eerder werd er iemand anders aangehouden.

0: Fijn dat je ons hebt gevonden, ook in je weekend. Hè. Zometeen voor je Ed Sheeran komt er nog aan.
1: Je zingt ze allemaal mee.
0: Eerst tijd om even je stembanden wakker te maken. Dat doen we samen met Mariella. Goedemorgen, Mariella. Ik heb helemaal niet gevraagd aan je waar je vandaan komt. Waar kom je vandaan eigenlijk, Mariella?
2: Ja, goedemorgen. Ik kom uit Hengelo.
0: Uit Hengelo? Kijk.
2: In Hengelo.
0: En jij zei tegen mij net, ja, het is vandaag een beetje bewolkt, ook in Hengelo. Dus wat ga je doen?
2: Ja. Ik ga de badkamer schoonmaken.
0: Ja, dat was nodig.
2: Ja, dat is nodig.
0: Ja.
2: Ja, het is lekker cool, dus.
0: Ja, dat is beter, hè? Als zo warm weer is, is niks om schoon te maken, hè?
2: Ja, van de week gaan we even weer genieten van dat zonnetje.
0: Ik zou je vertellen, Maria, ik heb zo'n sinds een halfjaartje zo'n robotstofzuiger thuis.
2: Ja.
0: Nou, die had zelfs met warme weer er geen zin in.
2: Geen zin.
0: Die zei, dat ga ik niet doen.
2: Nee, ik heb geen robotstofzuiger.
0: Nee, nou, maar beter ook toch.
2: Gaan we niet doen.
0: Hé, hey, ondertussen.
2: De dieren dus.
0: Oh, heb je veel dieren, ja?
2: Ik heb 2 katten en een hond.
0: Kijk, en die gaan goed samen?
2: Ja, prima.
0: Geen ruzie?
2: Ja. Geen ruzie.
0: De katten
2: of niet dat je zegt van, nou, wat zijn de vriendjes, maar ruzie hebben ze nooit.
0: Oké, ze hebben elkaar geaccepteerd.
2: Ja. All right. Goed.
0: Marielle, kunnen ze ook een beetje tegen jouw gezang?
2: Sorry?
0: Kunnen ze ook een beetje tegen jouw zangcapaciteiten?
2: Oh, nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
2: Daar ben ik niet zo'n hele ster in, maar...
0: Nou, laten we hopen dat ze niet de gordijnen inkruipen. We gaan het proberen zometeen. Je hoort zo'n grote hit, die zing je af. En dan val jij in de prijzen, als het goed is.
2: Ja, dat hoop ik.
0: Oké, dit is de opgave.
2: Freedom, freedom, oh freedom. Freedom, freedom, oh freedom, oh freedom.
0: Wauw!
2: Ja!
0: Mariella uit Hengelo. Nou, prachtige song hoor.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Je kan zo het koor,
2: Ja, vroeger zat ik als koortje, hè.
0: Kijk, en hoe heet het koortje, weet je het nog?
2: Nee. Dat was vroeger in de tijd dat we nog naar de kerk moesten op zondag.
0: De Hengeloze Bengeltjes.
2: Ja, zoiets.
0: Zoiets hè, heet het vaker, ja.
2: Ja, daar gingen we altijd op en dan konden we mee met een Sicilia-reisje. En dat was altijd heel gezellig.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat zijn mooie herinneringen. Ja. Zeg, je krijgt een officiële cap van Radio 10 en een zonnebril. En ik wens je een hele fijne schoonmaakdag op deze zondag. En de plaat gaan we draaien voor je, oké?
2: Oké, dank.

0: Radio 10. Vorige week zijn we begonnen met een nieuw programma-onderdeel, zoals dat dan mooi heet. Dat is Ik ben niet dom, maar ik dacht altijd dat. En dat zijn gewoon dingen die je dan in je hoofd hebt zitten. Denk je van, ja, ik dacht dat het zo was als kind zijn. Maar later blijkt het anders te zijn. We hadden bijvoorbeeld Ed aan de lijn en die had ook zoiets. Ik zeg, Ed, je bent niet dom, hè, maar...
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Ik dacht als klein kind inderdaad van die vliegtuigen die trekken die strepen door de lucht. Ik snapte nooit hoe de wolken in de lucht kwamen. En ik denk, ja, dat moet wel van die vliegtuigen komen. Dat kan haast niet anders.
0: Mooi, hè?
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, zeker leuk. Nou, dat soort verhalen. Je bent niet dom, maar je dacht altijd dat als kind zijnde. Puntje, puntje, puntje. Geef het door via de app van Radio 10. Doen we zo meteen daar een kleine...

0: Oh, Dido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
3: Nee, niet die ober.
2: Zullen we deze zomer weer?
3: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
4: Grand Italia.
5: Thuis in Italië. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus. Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Wat ga jij morgen doen? Zwoelen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
17: Hè? Nu alweer?
16: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
17: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
16: Ook dan moet je aangifte doen.
17: Nou, goed dat je het zegt.
16: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
17: Handig?
16: Ja, van de Belastingdienst.
18: Zo dadelijk die loodgieter met die spastische bewegingen. Komt eraan ook Lionel Richie. Eerst kijken naar serieuze zaken. Het nieuws van 9 uur. Ronald Remmelswaan.
19: Er is door de Duitse politie een foto en signalement verspreid van de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn. Het gebeurde tijdens een Pride-feest. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. met een islamistische achtergrond. Hij zou bij de politie bekend zijn. Die waarschuwt mensen niet zelf op hem af te stappen. Bij het incident in Berlijn met een bestelbus is een vrouw om het leven gekomen. Er raakten 16 mensen gewond. 3 zijn er slecht aan toe. Slachtoffers raakten ook gewond nadat een man uit zijn bus stapte en met een mes om zich heen stak. Bondskanselier Merz heeft gereageerd en noemt het een afschuwelijke daad. De Franse politie heeft 3 mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde, waar Bordeaux ligt. De 3 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en in de buurt van een sportcomplex. Afgelopen dagen waren ook al 2 anderen opgepakt. Eentje had, toen hij dronken was, struiken in brand gestoken. En in Oud-Alblas in Zuid-Holland is vannacht een auto uitgebrand. Regionale media hebben het over brandstichting. Politie zoekt uit of dat ook zo is. Brandende auto werd rond 1:15 gemeld. Omwonenden schoten te hulp met emmers water voor de brandweer kwam. Maar die kon de auto niet meer redden. Radio 10 weer door Weer Online. Een bewolkte dag met buien, maar tussendoor is ook wat zon. Het wordt niet warmer dan 19 tot 22 graden.
18: Dankjewel, dan het verkeer. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland. Daar een kwartier stilstaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: De prijs.

0: of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Radio 10.
2: De zomer van 10.
3: Sil van Stoet.
2: De grootste hits aller tijden. Radio 10.
4: Hey.
5: Hey, hallo.
4: Hey, vriend.
5: Hallo.
6: Hey, Sil van.
7: Hey, goeiedag.
5: Hi, Radio 10.

0: is de Radio 10 Weekend Ochtendshow. Met Sil van Stoet.
1: Nou, en ik verslik me net. Sindsdien is mijn stem een beetje weg, maar goed. Maakt niet uit. Vandaag de Tour de France wordt afgesloten met een etappe door Paris. Le Paris. De renners die moeten nog drie keer over de Côte de la Butte Montmartre. Voordat de finish plaatsvindt op de Champs-Élysées. En die finish wordt verwacht om 5:30 vanavond. En er wordt natuurlijk ook geraced.

0: maar nu niet. Doei, hij zit het alleen. Tom Coronel, Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat een introductie hier, zeg.
0: Nou, wat een introductie, hè. Zeg, jij zit in de auto, want je gaat naar Tilburg toe met jouw zoon, want die raced ook, hè, Rocco?
1: Ja, dat klopt. We zijn onderweg naar het Verstappen Sim Center. Dat is dus eigenlijk de circuitjes alvast een beetje voorverkennen voor waar we in de toekomst naartoe gaan. En dat gebeurt dan inderdaad op een simulator, dat is heel realistisch.
0: Ja, Rocco, hoor je mij of niet? Kan hij mij horen of niet?
1: Yes, ik hoor
0: je. Hey Rocco, gaat goed met jou, hè, met racen? Je bent de nieuwe Max Verstappen aan het worden langzaam.
1: Nou, nee, zeker niet. Dat kunnen we nog niet mee vergelijken.
0: Nou, ik heb je laatst een documentaire gezien. Je doet het niet onverdienstelijk, mag ik zeggen. Maar goed, het zie je om er niet over te praten. Tom, we gaan even naar de race toe van vandaag. Wat, Hongarije, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, heel veel rommelig eerste rondjes. Dat is denk ik wat je kan verwachten. De eerste twee bochten is normaal altijd toch wel een cocktail van ellende wat je altijd gaat meemaken. De eerste, de tweede bocht, dan komen de mensen vaak wat dicht bij elkaar. Dat is vaak voorvleugeltjes, wieltjes aanraken. Ja, en dan gaan er een paar mensen met een zakdoekje gaan ze pits in.
0: En hoe komt het dat in Hongarije altijd gebeurt? En andere plekken minder eigenlijk in verhouding?
1: Ja, het is een beetje een trechtereffect. De eerste bocht die loopt wat naar beneden, dus dan galoppeer je heel snel. De tweede bocht die begint te knijpen, maar dan zou je ook buitenom kunnen, omdat de volgende weer rechtsaf ook weer naar beneden is. Dus ja, weet je, dat is, het is zo'n groot rempunt waar iedereen denkt dat de bocht heel erg breed is bij het ingaan, maar steeds meer begint te knellen in het midden.
0: Ja, ja. Hoe staat Max erbij, denk je? Heeft hij er zin in?
1: Nee, heeft er geen zin in. Je zag echt gewoon dat hij moeite heeft met de auto. Zetten was hij niet tevreden over. Maar dat zijn juist wel de gave races, hè, waar Max net eventjes ietsje sneller is dan zeg maar de race dat hij op kop rijdt en wegrijdt en dat heel makkelijk eruit ziet. En nu zie je gewoon, hij heeft het wat moeilijker met de auto. Ja, hij heeft een beetje mazzel ook dat er nog twee mensen naar achter zijn gezet. Hè. Een Antonelli en een Hamilton, die hebben drie plekken straf gehad. Doordat ze in de kwalificatie een klein beetje stout zijn geweest. In dit geval Hamilton, die had Piastri in de weg gereden. En Antonelli, die was niet genoeg van zijn gas afgegaan bij de gele vlag situatie. Ja, dat is Lando Norris, die start op pole. Ja. Leclerc, tweede. Ja, dan zie je daar Max een beetje tussen staan. Dus het wordt gewoon een hele mooie mixture eigenlijk van rijders die vooraan zitten. Maar hij, naar mijn inziens, niet de snelheid om de race te kunnen winnen.
0: Nee, ja, dat is gewoon het probleem wat steeds terugkomt. Hè. Die snelheid is er gewoon niet in die wagen.
1: Net niet genoeg, klopt. En dat maakt hem een beetje fel. Het maakt hem echt een streber. Dat je ziet dat hij het moeilijk kan accepteren. Omdat hij gewoon zo graag wil laten zien dat hij snel genoeg is om te kunnen winnen. Maar dat zit er gewoon niet in. Je moet het doen met de spullen die je hebt. Ja. En de spullen zijn net niet goed genoeg.
0: Ja, frustrerend voor hem. Want hij is natuurlijk toch wel een van de talentvolste coureurs, denk ik, die erin zitten. Ja. Nou ja, goed. We gaan zien om 3:00 vanmiddag de grote prijs van Hongarije. Wat wou je zeggen? Sorry, ik zat door je heen.
1: Nee. Dat was Flitsmeister die praat.
0: Oh, die praat. Die wil ik even zo'n momentje pakken. Zeg, jij heel veel plezier in Tilburg. En Rocco, succes, jongen. We volgen je.
1: Yes, dankjewel. Hey.

0: Sexy bij Radio 10 tussen 7 voor half 10. En ik vroeg aan je, heb je nog verhalen van vroeger waarvan je dacht van, oh ja, dat is zo. En later blijkt dat niet zo te zijn. In het kader van,
1: ik ben niet dom, maar...
0: Maar ik dacht altijd dat. Leuke verhalen zijn welkom. Bijvoorbeeld als voorbeeldje. Ik dacht vroeger dat het rondonde was. Ik heb laatst nog even gecheckt bij mijn ouders. Die zeiden, ja, wij hebben dat ook altijd gezegd. We hebben het ook altijd verkeerd geleerd aan je. Rondonde. Ja, het ding is rond, maar het is natuurlijk rotonde. Oké. Nou, veel appjes binnengekomen, dankjewel. We gaan het elke week even doen, dus heb je ook zo'n verhaal, stuur hem gewoon door via de app van Radio 10 en wellicht word je gebeld. Nancy, heb ik ook een lijn. Nancy,
1: ik ben niet dom,
0: maar jij dacht altijd dat. Vertel.
2: Nou ja, als kind dacht ik altijd dat als je het over de vlooienmarkt hadden, dat er allemaal van die hele kleine doosjes met vlooien stonden.
0: Dat mensen vlooien verkochten in doosjes?
2: Ja, ja. Kleine doosjes, van die groene doosjes waar je nu dus voor als je gaat vissen, ja, maden en zo, weet ik veel wat allemaal.
0: Ja.
2: En dan dacht ik dat het allemaal doosjes waren met vlooien erin.
0: Ah, wat een mooi verhaal, hè. Vlooienmarkt, ja, logisch. Rare naam eigenlijk ook, vlooienmarkt, vind je niet? Ja.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Als kind snap je dat niet.
2: Als kind zijn is een hele best een logische gedachte eigenlijk.
0: Nancy,
1: ik ben niet dom, maar...
0: Dank je wel voor je verhaal.
2: Heel graag gedaan.
0: Dan naar Peter toe. Peter, jij bent niet dom, maar jij dacht altijd dat...
3: Ja, het is eigenlijk wel een beetje... Het klinkt als een dyslexie, waar ik geen last van heb trouwens. Overigens, maar goed.
0: Ja.
3: Maar vroeger zag je in de radiogids altijd rolverdeling staan. Bij een televisieserie of wat dan ook. Maar dat las ik altijd als revolvering.
0: Ja,
3: slaat helemaal nergens op.
0: Maar gewoon in je hoofd.
3: Ik heb jarenlang gelezen als, nou, de revolvering is dat die en die die speelt.
0: Mooi, hè?
3: Ja, huh? Heel stom. Ja, sorry. Ja,
0: nee, helemaal niet sorry. Nee, leuk verhaal. Peter, dankjewel.
3: Oké.
0: En dan nog een audio-appje van Paul Voorting.
4: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Paul uit Zandpoort. Nou, ik ben niet dom, maar mijn moeder zei altijd... zie die bruine koeien daar in de wei? Nou, daar komt de chocolademelk vandaan.

0: Bobby is straatmuzikant en hij is boos. Hij gaat zelfs aan de rechter toe om ze gelijk te halen. Waarom die boos is, hoor je zo meteen in de top 4000 muziekmythen hier bij Radio 10.
1: Je hebt het beter bekeken bij...

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullen. De motoren.
6: Ja,
5: dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
19: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: verdien je geld op de meest getoonde prijs.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo. Silvan Stoet.

0: radio 10 natuurlijk en I'm Every Woman, de grootste hits alle tijden. Dan krijg je hier lachen direct zometeen. Ook Shanice probeer ik nog even mee te pakken. En ja, nu tijd voor zo'n mooi verhaal, hè.
1: Top 4000 muziekmythe. Bobby Valentino is boos, omdat hij niet krijgt waar hij recht op heeft. En dus moet hij vandaag voor de rechter verschijnen om ze gelijk te halen. Bobby speelt viool als straatmuzikant. Af en toe wordt hij ingehuurd door een studio om een stukje viool te spelen op een plaats, maar ja, veel levert dat niet op. Maar ooit, in 1984, speelde hij een deuntje op een plaat die wel een grote hit werd. En hij kreeg er niet meer dan €50 voor. Terwijl de plaat werd een miljoen hit. En daarom is hij het zat, want Bobby vindt dat hij recht heeft op veel meer geld. En daarom staat hij vandaag voor de rechter. Hij heeft de band iemand ingehuurd voor de rechter gesleept. Als de rechter hem vraagt of hij kan bewijzen of hij dat deuntje wel heeft bedacht, zit Bobby met een probleem. Ja, hoe bewijs je dat? Hij vraagt een schorsing aan, loopt naar zijn auto en pakt er een koffertje uit. Hij opent het koffertje in de rechtszaal, pakt zijn viool eruit en begint het deuntje te spelen. Na een paar maten vindt de rechter het genoeg. Stop maar hoor, stop maar. U heeft genoeg aangetoond dat u het heeft gecomponeerd. Want ja, dat deuntje kun je maar op één manier spelen volgens mij, vindt de rechter. En daarom krijgt Bobby Valentino, 10 jaar na dato, alsnog een paar duizend euro uitgekeerd. Omdat hij wel degelijk het liedje heeft geschreven. Young at Heart, de Bluebells. De rechter heeft het zelf gezegd. Top 4000, muziekmythe. Ja.

0: altijd kippenvel, hè? Heb je er ook last van? Ja, ik wel. Direct hoor je en Through the Looking Glass bij Radio 10. Ja, en zometeen na 10 uur, 2 uur lang, mist het op 40 hier op de radio. Erik de Zwart. Erik, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je nou koffie meegenomen voor me?
1: Ja, ik heb een bakkie de Zwart voor je.
0: Lekker.
1: En verder ben ik natuurlijk op zoek naar verhalen die hits uit het verleden losmaakt onder de Radio 10'ers. Heb jij nou een hit met een bijzondere herinnering? Stuur het dan door via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. En als je dan toch even in de app zit van Radio 10, stem dan ook meteen even op de hit battle. In 1977 scoorde Queen meerdere hits zoals deze. Somebody to love, dat is optie A. Of ga je voor optie B? Welke hit heeft vanmorgen je voorkeur? Stuur A of B via de Radio 10-app. En de hit met de meeste stemmen, die hoor je zo meteen.
0: En hem hoor je ook zo meteen. Erik de Zwart met Erik's top 40 hit dossier.

0: do.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar Gaslicht.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Oh, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve.

0: Er wordt met mannenmacht gezocht naar de verdachte die inreed op een groep mensen gisteravond in Berlijn tijdens een Pride-feest. De politie heeft een foto van hem verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is bekend bij de politie en kwam vorig jaar vrij uit jeugddetentie en komt uit islamistische kringen in Berlijn. De verdachte gebruikte een bestelbus bij het inrijden op de groep. Een vrouw kwam daarbij om het leven. 16 mensen raakten gewond. De bus kwam tegen een boom tot stilstand. Daarna stapte de dader uit om te vluchten en stak met een mes om zich heen. Er waren duizenden mensen op straat aan het feesten na een Pride-optocht. De bosbranden in de omgeving van Bordeaux in Frankrijk hebben ervoor gezorgd dat al meer dan 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die ook niet terug. De brand is opnieuw opgeleid. En de brandweer krijgt hulp van het leger bij de bestrijding daarvan. Het is de grootste natuurbrand in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. En de Australische premier Albanese wil opheldering van president Trump over de nieuwe importheffingen die hij heeft afgekondigd. Albanese vindt de heffing van 12,5% onterecht. Die gaat volgens hem leiden tot hogere kosten. En bovendien, zegt hij, ondermijnt het de handelsrelatie die we met Amerika hebben. Radio 10 weer door Weer Online. Het wordt een grijze dag met buien, maar er kan ook af en toe even wat zon schijnen. Door 20 tot 23 graden.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

zorgen deze morgen. En hopelijk is je dag weer zonder zorgen gestart met de grootste hits aller tijden. En ook de komende 2 uur gaan we weer terug naar zorgeloze tijden als tiener van toen, met hits en herinneringen uit vervlogen hitjaren. Wat zou jij nou willen horen? Laat het van je horen in de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. En wie weet draai ik het allemaal straks. Dit half uur gaan we terug naar 1977. En te beginnen met de winnaar uit de hitbattle, de bekroonde hit met de meeste stemmen.

0: Ja, een heerlijke, schitterende beeldspraak, Dr. Love. Het beschrijft een vrouw die haar geliefde ziet als een genezer van haar emotionele pijn, waarbij liefde wordt gepresenteerd als een krachtig medicijn. Nou, daar heb je geen huisarts meer voor nodig. Wat ook goed werkt, is soms wat nostalgische gevoelens ophalen aan hits en herinneringen. En dat deed ook Karel Jan.
1: Op 6 augustus 1977 hebben Ina en ik elkaar voor het eerst gekust tijdens het liedje van de Guys and Dolls, You Are My World. Dat was in Noordwijk, in discotheek Casino, met als discjockey Hans Versnel. We zijn nog steeds bij elkaar, dus een hele mooie herinnering op 6 augustus 1977.

Petty en Buddy Holly. Maar in 1977 een grote hit voor Linda Ronstadt. En dan blijkt It's So Easy. Ik pak even het gedrukte exemplaar van deze week terug de tijd erbij. De top 40 van 23 juli 1977. Op nummer 5 vonden we I Don't Wanna Talk About It van Rod Stewart. Die zakte van 3 naar nummer 5. A Real Mother For You van Johnny Guitar Watson stond er 4 weken in en stond op nummer 4. Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie steeg van 4 naar 3 in de vierde week. Ma Baker van Boney M. die zakte van nummer 1 naar nummer 2. Stond al 10 weken in de top 40. We hadden een nieuwe nummer 1 in de top 40. Die ging van 2 naar de eerste plaats in de vijfde week. Baccarat en Yes Sir, I Can Boogie. Hij stond bekend als een muzikale deurval, een funky uitvinder met een scherpe tong en gitaar. En hij funkte in 1977 zich een weg richting de top van...

0: Miles Stewart en On the Border op 10. Een hit in onze reis door 1977 dankzij de hit en herinnering die binnenkwam van Karel Jan. Wil jij nou ook een plaat met verhaal delen? Meld je aan via de Radio 10-app of radio10.nl /Erik. En wie weet draai ik jouw hit zometeen. Eerst is de eer aan de Gypsy Kings. Herinneringen aan Bamboleo, die komen eraan. En ook een positief ingestelde groep, Yes, hoor je zometeen.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u.

0: met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Erik de Zwart.
5: Die gaat dit half uur terug naar 1988. Met hits van Phil Collins, maar eerst jazz. The only way is up.

0: Ja, naast zanger was Phil Collins ook acteur in de jaren 80. Hij speelde de hoofdrol van de Britse treinrover Buster Edwards in de film Buster, waar deze hit de soundtrack van was, A Groovy Kind of Love. Dan naar een radiotiener met een hoofdrol in Erik's Top 40 Hit Dossier. Sylvia.
1: Goedemorgen, met Sylvia. Ik heb een fijne herinnering aan het liedje Bamboleo van de Gypsy Kings. Het was de eerste keer dat ik met mijn ouders richting Mallorca ging met het gezin vliegen. En dat was al een hele spannende gebeurtenis. Mijn cassette recorder, of mijn Walkman toen de tijd, met bandjes gingen mee. En ik heb de hele vakantie intensief de Gypsy Kings kunnen beluisteren. Ik vond het geweldig.

was de tijd van social media ver vooruit. Tegenwoordig kun je er niet omheen. Een publiek met massaal één hand omhoog, natuurlijk met erin de telefoon om te filmen. In 1988 werkte Bon Jovi aan de videoclip en bedachten ze dat het leuk was om een optreden gefilmd te hebben vanuit het perspectief van de fans. Dus gaven ze 250 fans een cameraatje met een videobandje en zo ontstond de clip voor Bad Medicine, de hit die zijn weg naar de top 40 vond in 1988. Andere hits uit de top 40 van 23 juli 1988. We kijken even naar de top 5. The Twist van de Fat Boys with Stupid Death Vocals by Chubby Checker ging van 13 naar nummer 5 in de derde week top 40. South Africa van Revelation Time met special guest Ruud Gullit zakte van 3 naar 4 in de zevende week. En drie weken nu in de top 40. Wij houden van oranje. André Hazes met het Nederlandse elftal gingen van 7 naar nummer 3. Fast Car van Tracy Chapman zakte van 1 naar nummer 2 in de achtste week. En na 6 weken eindelijk op nummer 1 Salt & Pepa met Push It. Ik draai de hit die bijna niet uitgebracht dreigde te worden, want het zou volgens de geleerden van de platenmaatschappij te veel klinken als koffiehuismuziek. Even later kwam de redding voor deze hit toen Tracy Chapman onverwacht inviel voor een zieke Stevie Wonder tijdens het Nelson Mandela Tribute Concert in Wembley. Haar live-uitvoering van Fast Car maakte diepe indruk. Het nummer werd alsnog uitgebracht en groeide uit tot een wereldhit.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Zo makkelijk kan het zijn. Onthoud het. Don't worry, be happy, Bobby McFerrin. Dat was de laatste hit uit 1988. Straks nog een uurtje Erik's Top 40 Hit Dossier hier op Radio 10. We hebben nog ruimte voor 2 hits met herinneringen. En die kunnen van jou zijn. Stuur het door via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik.

Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel.

0: knakworstjes en noedels. En soep.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ja. Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja, goed.
8: Dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Naar binnen.
8: Denk, laat of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
14: Fans van voordeel,
13: Aldi.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar €0,49. Aldi.
16: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
17: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Het ANP-nieuws van 11 uur.
19: Na de aanslag op de Pride in Berlijn zullen bij World Pride in Amsterdam, waar nodig, extra maatregelen worden genomen. Dat zegt burgemeester Halsema. Een man reed in Berlijn gisteravond in een bestelbus in op een groep mensen. Een vrouw kwam daarmee om het leven en 16 anderen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Premier Jetten noemt wat er in Berlijn is gebeurd op X een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Staatssecretaris Thiele van Emancipatie vindt het een afschuwelijke gebeurtenis. Er is een foto van een verdachte verspreid. Het gaat om de 21-jarige Abdul B. Hij is een bekende van de politie en nog niet gepakt. Ook in Spanje zijn grote natuurbranden. Gisteren brak er een uit ten noorden van Valencia. Het lukte de brandweer amper om er greep op te krijgen. 15.000 mensen zijn geëvacueerd, meldt een Spaanse krant. Ten westen van Madrid is ook een grote brand, waarbij een natuurgebied zo groot als 3 keer het eiland Texel verloren is gegaan. En het 42e zomercarnaval in Rotterdam is gisteren rustig verlopen, zegt de politie. Er waren wel wat opstootjes waarbij moest worden opgetreden, maar grote incidenten bleven uit. In totaal werden 29 mensen opgepakt en ook werden wat wapens en messen in beslag genomen. Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
20: Praxis.
21: Radio.

De haan heeft al lang en breed gekraaid. Inmiddels heeft dat gekakel plaatsgemaakt voor de top 40 toeters in Erik's top 40 hitdossier. Het draait hier om de hits die weer herinneringen losmaken uit vervlogen hitjaren. Dit half uur gaan we terug naar 1970. Dank aan herinneringen aan de muziek van The Jackson 5. Dat zometeen. Maar eerst Jimmy Cliff.

0: zanger Jimmy Cliff, die overleed vorig jaar op 81-jarige leeftijd. Maar het hitdossier houdt hem gelukkig springlevend. Dat was Wild World. In Erik's Top 40 hitdossier draait het natuurlijk allemaal om herinneringen aan de grootste hits aller tijden. En soms rakelen we die verhalen op en soms zijn we onderdeel van de herinnering zelf. Zoals deze van Emily.
1: Hi Radio 10, ik ben Emily en ik zit nu met mijn opa in de camper, want wij gaan nu onderweg naar Frankrijk. Maar ik ben dus heel erg fan van Michael Jackson en wij hadden een vraag. Als jullie of I Want You Back kunnen spelen van de Jackson 5 of Don't Stop Till You Get Enough. Fijne dag!
0: Het wordt deze, Emily. Veilige reis.

De plaat en zijn verhaal. Soms kan het allemaal even te veel worden. Dan denk ik aan een simpele boodschap. Laat het los. Een gedachte die terugkomt als ik zie hoe mensen tegenover elkaar staan. Wel een beetje begrip zoveel zou kunnen oplossen. Want hoe donker het soms ook lijkt, er is altijd wel een straaltje licht. En misschien is dat wel de mooiste les van allemaal. Laat het langzaam los. De plaat en zijn verhaal. Let It Be van The Beatles. Meer hits uit die tijd vinden we in het gedrukte exemplaar van deze week. 24 juli 1970. Back Home van de Golden Earring ging van 18 naar nummer 5 in de tweede week top 40. Van 3 naar 4 zakte Never Marry a Railroad Man van Shocking Blue in de 8e week. Ik begrijp het. Lady Darbanville van Cat Stevens die ging van 6 naar nummer 3 omhoog in de derde week top 40. En I Don't Believe in If Anymore van Roger Whittaker bleef staan op de tweede plaats in de 6e week top 40. In the Summertime van Mungo Jerry bleef nummer 1 in de 6e week top 40. Met de hit die ik ga draaien gaan we terug naar een dag die Cesar Zuiderwijk niet snel zal vergeten. Het was 18 juli 1970 dat de single binnenkwam in de toenmalige Veronica top 40. Het was trouwens ook de datum van Cesar Zuiderwijk's verjaardag. En terug in de tijd was het dubbelfeest, want op deze single is die voor het eerst te horen. Back Home!

0: Ze kwam graag in ons land, maar dat werd er niet altijd in dankbaarheid afgenomen. Ze kreeg een keer ruzie zelfs in een hotel in Nijmegen waar ze uitgezet werd. Melanie uit ons hitjaar Lay Down. De laatste hit die ons nog even terugbracht naar het gevoel van 1970. Naar welk moment in jouw leven wil je graag even terug met een hit van dat moment? Nou, deel wel die hit en de herinnering via de Radio 10-app of ga naar radio10.nl/Erik. Zometeen een hit die daar ook binnenkwam, dat was deze. Bob Marley en zijn Wailers, en die hoor je zometeen ook. Fiction Factory maakt de hemelse reis terug in de tijd compleet.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.

0: accountjediscounter.nl.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Erik de Zwart. Tot 12 uur terug naar het hitjaar 1984. Met zometeen muziek van Nena. Maar eerst Fiction Factory.

0: één hit bleek goed voor 2 tot 40 noteringen. In 2003 samen met Kim Wilde als Any Place, Anywhere, Anytime. Maar dit was het origineel uit 1984. Irgendwie, irgendwo, irgendwan. Je kunt dus kiezen, 2 voor de prijs van 1. En gratis, daar zijn wij Nederlanders natuurlijk dol op. Zo kun je gratis en voor niks jouw hit met herinnering aanvragen via de app van Radio 10 of via radio10.nl/Erik. En voor je het weet ben je op de radio. Net als Natasja.
1: Goedemorgen, Natasja hier, Bob Marley. Dan moet ik denken aan de tijd vroeger dat ik mijn huiswerk aan het maken was op mijn kamer. En dan had ik altijd Bob Marley aan op de achtergrond. Nou, fijne

Het bleek niet onschuldig liefdesverhaal over een stel dat maar weinig toekomst zag. Nee, het bleek een verborgen signaal van Mark Hollis, die 2 jaar na het uitbrengen van dit nummer bekende dat hij niet meer wilde optreden. Het bleek het begin van het einde van de groep Talk Talk. En waar de ene deur sluit, gaat de andere weer open. Dat geldt ook voor de top 40. Waar de een daalt, stijgt de ander in de enige echte hitlijst van ons land. We kijken even terug naar de top 40 van 28 juli 1984. The Reflex van Duran Duran zakte van 3 naar nummer 5 in de 10e week top 40. To France van Mike Oldfield met Maggie Reilly steeg van 5 naar 4 in de 5e week. En 8 weken nu in de top 40. Only When You Leave, Spandau Ballet. En die zakte van 2 naar 3. Van 4 naar 2 omhoog ging Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood in de 6e week top 40. Nummer 1 bleef nummer 1 in de 6e week top 40. De klapper van de week voor Wham! Wake me up before you go.

1984 vertelt het verhaal over de Berlijnse muur. We zaten nog volop in de Koude Oorlog. Een stukje geschiedenis gezet op muziek. Dit was de laatste hit in Erik Stop 40 Hit Dossier voor vandaag. Volgend weekend haal ik het doek weer even over de hits en herinneringen. En dan moet ik wel jouw hit en herinnering weer even ophelderen. Meld je dan nu aan met titel en herinnering via de app van Radio 10. Of ga op je gemak naar radio10.nl/Erik. Voor nu, geniet van je zondag en veel plezier met de weekendshow.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
11: Ja? Echt serieus?
12: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
10: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Als je Vodafone mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs. Een hele goede middag. De weekendshow gaat beginnen zometeen met corona. The Rhythm of the Night na het nieuws van 12 uur.
1: De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft met afschuw gereageerd op de aanslag in Berlijn. Een laffe en brute aanval op mensen die vreedzaam bij elkaar waren om vrijheid, gelijkwaardigheid en het leven te vieren, noemt hij het. Premier Jette noemt de gebeurtenissen in Berlijn een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Komende week staat Amsterdam in het teken van de World Pride, met als hoogtepunt de Canal Parade op zaterdag. En vanwege de aanslag in Berlijn komen er waar nodig extra veiligheidsmaatregelen, zegt burgemeester Halsema. Ze kan zich goed voorstellen dat hier, behalve woede, ook zorgen en angst heersen naar wat er in Berlijn is gebeurd. In Almere is vannacht een zwaargewonde man gevonden naast een fatbike. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Flevoland. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen en mensen met een deurbelcamera op om informatie te delen. En de stranden in het Franse Normandië, waar de geallieerde landen voor D-Day, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De landing in juni 1944 was het begin van de bevrijding van West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim 200.000 militairen kwamen vanuit zee en uit de lucht op 5 Normandische stranden aan. Radio 10 weer door Weer Online. Het is bewolkt en op steeds meer plaatsen vallen buien. Tussendoor kan ook de zon even schijnen. Door 20 tot 23 graden. Morgen eerst ook nog buien, daarna zonnig.
2: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
3: 4 vertragingen op dit moment, of eigenlijk vooral grenscontroles. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens 11 minuten. Op de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Urk en de Ketelbrug 6 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens 17 minuten. En de laatste op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 10 minuten.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Radio

0: Friends. And I will die for you. De Radio 10 Weekend Show.
1: Yes, yes.
0: Met Robert en Kim.
1: Ja, welkom, welkom. Kim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het is de laatste dag van de Tour de France vandaag. En ook krijgen wij de eerste aflevering van het allerlaatste seizoen ever, ever, ever ooit van Zomergasten vanavond voor onze kiezen.
2: Oh ja, maar een leuke.
1: Cabaretier Peter Pannekoek zit er.
2: Ja.
1: Maar dus het allerlaatste seizoen, dus onze kans om daar ooit nog te zitten is wel verkeken bij deze. Maar als je nou toch daar zou mogen zitten, welk programma wil jij zeker terugzien?
2: Oké, hier overval je me een beetje mee.
1: Nou, dat was ook de bedoeling. Oké, ga ik eerst.
2: Ja, graag.
1: Ik wil na de plaaggeest van Bassie en Adriaan wil ik ook zeker de Zevensprong, want dat zijn de eerste twee programma's waar ik wakker van heb gelegen.
2: Oh.
1: Dat vond ik zo spannend.
2: Wat ik wel terug zou willen zien, maar dat is gewoon heel eerlijk. Het is een beetje ijdel.
1: Ja.
2: Ik heb zelf ooit een keer ergens ingezeten. Maar dat heb ik dus niet. Dus ik dacht helemaal, oh, met die nieuwe schatkamer van beeld en geluid. Yes. Mooi niet. Ik heb in Ministars gezeten.
1: In Ministars?
2: Ministars. Dat was een beetje kinderen voor kinderen, maar dan met bekende liedjes met een Nederlandse tekst.
1: Ja.
2: En toen was ik 8 of 9. Dat is volgens mij 1991 geweest.
1: Nou, dit is wel helemaal in de lijn van het programma Zomergast. Die maakt. How can I make this puppy?
2: Ja.
1: Dat heb je ervan gemaakt. Hartstikke
2: goed.
1: Dat
2: is, ik zeg ook dat het ijdel is. Maar ja, heel eerlijk, ik zou het heel bijzonder vinden om dat ooit nog een keer terug te zien.
1: Ik begrijp het.
0: Vandaag. In de top 4000 Hall of Fame.
1: Ja, wij zetten weer even een artiest of een liedje uit de top 4000 in de spotlight. En misschien kan jij aan de hand van het volgende verhaaltje raden wie wij zo dadelijk gaan draaien. Gisteren had ik hem een beetje te moeilijk gemaakt. Dus ik heb vandaag mijn best gedaan om het ietsje makkelijker te maken. Wij zoeken vandaag een van de meest controversiële artiesten van de afgelopen decennia. Ik noem maar eventjes zo in mijn verhaaltje, om haar naam niet te noemen. In 1992 stortte haar carrière in Amerika helemaal in. Volledig op het hoogtepunt, want radiostations die gingen haar boycotten. Beroemdheden als Madonna en acteur Joe Pesci die vielen haar publiekelijk aan. Mensen gingen zelfs de straat op om cd's met een stoomwals te vernietigen. Haar cd's. En wat had dan misdaan?
2: Ja, dan ben je wel boos.
1: Ja, ze waren echt boos.
2: Ja, goed boos.
1: Wat had zij gedaan? Tijdens een optreden in het beroemde Amerikaanse tv-programma Saturday Night Live zong zij het nummer War van Bob Marley. Alleen, zij paste de tekst zo aan dat hij ineens ging over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. En aan het einde van haar optreden sprak ze de woorden Fight the real enemy. En toen, en nu weten mensen denk ik wel, toen verscheurde ze live op televisie een foto van Paus Johannes Paulus II. En vandaag is het 3 jaar geleden dat overleed. Dus vandaar dat we er eventjes bij stilstaan. Wie draaien wij zo meteen?
0: De top 4000 Hall of Fame.
1: Laat dat vooral achter in de Radio 10 app. Ik zie jou kijken van ik weet dit.
2: Ja, deze is niet moeilijk. Nee. Nou ja, of wel hè.
1: We gaan het wel afzien.
2: Moet het maar net weten.
1: Laat het maar even weten via de Radio 10 app.

0: Radio 10 hoor je ze, ABBA en Knowing Me, Knowing You.
1: De Top 4000 Hall of Fame.
0: Ja, wij zetten eventjes een artiest in het zonnetje met een reden vandaag. En ik zei, in 1992 stortte haar carrière in Amerika op het hoogtepunt eigenlijk in. Radiostations boycotten haar. Beroemdheden als Madonna en Joe Pesci die vielen haar publiekelijk aan. En mensen gingen zelfs de straat op om met een wals over haar cd's heen te walsen. Letterlijk. En
2: zouden ze daar nu wel een beetje op terugkijken en denken, we hadden het fout?
0: Nee, dat denk ik niet. Nee? Maar zij was eigenlijk haar tijd wel veel
2: vooruit. Ja, mega.
0: Ja, zonder vast te zeggen wie wij zoeken natuurlijk. Want wij hebben Andreas aan de lijn, die hopelijk het goede antwoord gaat geven. Bijzonder is, Andreas die zit op dit moment in Florida. Goedemiddag voor ons. Goedemorgen voor jou, inderdaad. Hoe laat is het daar?
3: Het is nu 6:20, 's ochtends.
0: En wat, hoe kom jij in Florida terecht?
2: Vliegtuig.
0: Ja.
2: Sorry.
0: Maar wat doe je daar?
3: Nee, we hebben lekker met de familie vakantie. En een beetje door de jetlag vroeg wakker. Dus ik denk, ik ga even lekker hardlopen.
0: Hardlopen, oké.
2: En wordt het... ga je met zo'n bootje over die moerassen? Of ga je naar Disney World? Wat ga je doen?
3: We hebben eigenlijk wel een hele planning. We zijn nu in Tampa. Mm-hmm. En morgen gaan we met zeekoeien zwemmen in Crystal River.
2: Ja.
3: En dan door naar Orlando, Universal in Disney.
2: Ja.
3: En dan richting de Keys in Florida.
0: Wauw.
3: En in Fort Lauderdale eindigt het een beetje.
2: Top zeg, wat gaaf.
0: Klinkt als een heerlijke reis.
2: Nou.
0: En 6:15, ja. Is het nog een beetje uit te houden met hardlopen? Want ik heb het idee dat het daar ontzettend broeierig is nu.
3: Ja, gisteren was het heel warm, 35 graden en broeierig. Het gaat nu wel. Het is wel warm, broeierig, maar nog redelijk cool.
0: Het is nog dus,
2: ik kan me herinneren dat je daar altijd ik ben er één keer geweest toen ik 8 was. Dus ik kan me weinig herinneren, behalve hoe het zwembad eruit zag. En dat het elke dag om 4:00 sharp barsten het noodweer los. En 10 minuten klopt. En daarna klaarde het weer op.
3: Ja, dat hadden we gisteren ook.
2: Ja, grappig,
3: direct onweerregen, dat duurde een kwartiertje en het was weer weg.
0: En daarna weer gewoon hartstikke warm. Hey, even naar die top 4000 Hall of Fame. Wie zochten wij?
3: Sinead O'Connor.
0: Ja. Ik heb hem weer te makkelijk gemaakt nu. Gisteren was hij te moeilijk, nu te makkelijk. Want zoveel reacties. Ik heb maar één fout antwoord gezien. Dat was Martine, sorry dat ik je even shame. Maar die zei het is Björk. Maar die was denk ik, die dacht aan Sinead O'Connor. Maar was even een beetje de war.
2: Ja, ook een gekke naam, dacht ze.
0: Ja, ook een gekke naam. Het is inderdaad Sinead O'Connor. Eeuwige roem voor jou. Ik wens je nog heel veel plezier met hardlopen. En een hele mooie reis natuurlijk.
2: Ja, stuurfoto's.
3: Helemaal top, dankjewel.
0: En wij draaien nu een liedje van Sinead O'Connor. Vandaag is haar sterfdag en ze stond met dit nummer op 442 in de top 4000 afgelopen jaar.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20...

0: bunkerdiscounter.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus. En Kim
1: in de weekendshow op deze zondagmiddag met zometeen Mika. Relax, take it easy. Eerst The Riddle. Dit is Nick.

0: Zo ook op weg naar de vakantie in Frankrijk. Maar heel eerlijk, met al die, ja, die berichten die je hoort vanuit Frankrijk. Bordeaux met name, die bosbranden. Zou jij gaan op dit moment als je vakantie daar geboekt had?
1: Nee.
0: Nee? Nee. Ja, ik weet ook niet of het verstandig is. Maar laten we het eventjes voorleggen.
1: Ik weet ook niet of het er leuker van wordt, hè, als je wel gaat. Dat is het ook een beetje. Ik denk dat je mensen in de weg loopt.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. We leggen het even voor aan Mark Kampers, verslaggever van Hart van Nederland. Die op dit moment bij Bordeaux is in het getroffen gebied. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, wel of niet die kant op. Jij weet het.
2: Ja, ik zou het eerlijk gezegd niet doen. Want ja, de brand is op dit moment gewoon nog niet onder controle. Het leidt ook weer op. En er wordt met man en macht gewerkt op dit moment. Maar ja, ik zou eerlijk gezegd niet met een heel prettig gevoel in de buurt van Bordeaux op een camping staan. Als je weet dat alles nog gaande is.
1: Want hoe is het nu daar? Hoe kan jij de sfeer omschrijven?
2: Nou ja, de sfeer is op dit moment toch wel onrustig. Brandweerlieden moeten echt heel hard werken. We weten ook dat er inmiddels al 54 brandweerlieden gewond zijn geraakt. En dat ze ook wel een beetje opraken. Het zijn ook allemaal vrijwilligers. Ze hebben wel genoeg materiaal, maar ze hebben eigenlijk geen genoeg mensen om die brand te bestrijden. Ja, je moet je voorstellen, het is echt niet voor te stellen. 100.000 hectare aan natuur is op dit moment al verwoest. Dat is gewoon twee keer zo groot als Parijs. Dus dat is, ja, en het blijft ook maar doorgaan, want die wind is op dit moment gewoon niet gunstig, waardoor ze heel erg bang zijn dat misschien wel Bordeaux zelf ook geraakt wordt. En ze zijn daar ook voorbereid in het centrum op een mogelijke evacuatie.
1: Ongelooflijk.
0: Zie jij vanaf waar je nu bent ook echt die branden? Zie je de vlammen?
2: Nou ja, we zijn op dit moment een beetje aan het rijden natuurlijk en een beetje aan het verkennen. En we waren net wel in Le Canot. Dat is ook de plek waar mensen worden opgevangen op dit moment, waar het vanochtend was. Maar daar zijn wij zelf weggegaan, want het werd op een gegeven moment ook te onveilig. En je ziet ook dat ook lokale boeren gaan echt met man en macht, ook met hun eigen spuit gaan ze aan de slag. Dus je echt denkt, nou, dit is dweilen met de kraan open. Maar dus wij zoeken nu ook even wat veiligheid op en dan gaan we straks weer terug het gebied in.
1: Beetje apocalyptisch wel, dan.
2: Ja, enorm. Want het zijn ook allemaal spookdorpen, hè, want er zijn in totaal 200.000 mensen al geëvacueerd.
0: Ja, dat is bizar.
2: Dus ja, er zijn hele dorpen zijn gewoon leeg. En iedereen hoopt gewoon dat hun huis er straks nog staat.
0: Jij hebt vanochtend ook met wat Nederlanders gesproken die geëvacueerd zijn. Ik heb hier een quoteje van een mevrouw aan het ontbijt.
3: Dat vind ik het ergste. De onzekerheid. We weten niet waar we aan toe zijn. We hebben daar de spullen staan. Wat doen we? Gaan we naar huis? Gaan we de boel, of wat we bij ons hebben, één koffertje, nemen we dan mee? Of blijven we hier om te kijken of onze spullen er nog staan?
0: En wat doen de meeste mensen, voor jouw gevoel?
2: Nou ja, de mensen die naar huis kunnen, die bijvoorbeeld een caravan hebben, die gaan.
0: Okay.
2: Maar mensen die een caravan hebben, die zeggen ja, we blijven hier gewoon zo lang mogelijk. En als we hopelijk weer terug kunnen naar de camping, dan kunnen we kijken hoe onze caravan eraan toe is.
0: Ja,
2: maar sommige mensen slapen dus al vanaf woensdag op een veldbedje. Dus dat is, ja, ik weet ook niet hoe lang zij dat vol gaan houden. Maar wij probeerden net die camping te bereiken van deze Nederlanders. Nou, toen werd er al gezegd, de weg is afgesloten, je komt er niet doorheen. Dus ik vrees het ergste.
1: Nou, en ik denk het belangrijkste voor iedereen die daar natuurlijk ook is volg echt de aanwijzingen van de autoriteiten op daar. Want je weet gewoon niet wat de wind doet. En zij hebben daar waarschijnlijk net iets meer kijk op dan jij. Dus niet de andere kant op rijden dan dat ze zeggen.
2: Ja, precies. Ja. En ik zou zo ver mogelijk uit het gebied van Bordeaux blijven. Dat wordt ook geadviseerd door de lokale autoriteiten. Dus als je daar niet hoeft te zijn, doe het vooral niet.
0: Mark, dankjewel voor je update. En we gaan je vanavond weer zien in Hart voor Nederland.
2: Tot dan.
1: En doe voorzichtig.
2: Dankjewel.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: Zembam. Nu al zin in morgen. Een hele goede middag. De weekendshow gaat zo meteen verder met de Rolling Stones. Start me up na het nieuws van 1 uur.
1: Bij de aanslag in Berlijn zijn geen Nederlanders gewond geraakt. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken na overleg met de Duitse autoriteiten. Gisteravond reed een man met een bestelbus in op een groep Pride-vierders. Een vrouw werd gedood en er zijn 16 gewonden, voor wie een aantal er slecht aan toe is. In het Haagse Zuiderpark is gisteravond een man aangehouden. Die werd door een getuige aangewezen omdat hij een andere man ernstig zou hebben mishandeld. Die werd door omstanders gereanimeerd. Ze vonden ook een andere gewonde man. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Rotterdam is vanmiddag een stille tocht voor de 18-jarige jongen die vorige week tijdens de Vierdaagse feesten werd doodgeschoten in Nijmegen. Volgens de familie was hij een toevallig slachtoffer van zinloos geweld. Na de dood van de Rotterdammer begon een crowdfunding voor zijn uitvaart. Die heeft al bijna 30.000 euro opgeleverd. En de Spaanse premier Sanchez is op bezoek geweest in de provincie Avila, waar een grote natuurbrand woedt. Volgens hem gaat het blussen nu iets makkelijker, maar zegt hij erbij, er komen nog moeilijke uren aan. Ook op andere plekken in Spanje, zoals bij Madrid en Valencia, zijn branden. Tot nu toe is er één dodelijk slachtoffer. Radio 10 weer door Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen en het wordt zo'n 23 graden. Aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig.
2: Dankjewel, Ronald. Dan het Radio 10 Verkeer. Kim, waar staat het vast?
3: 6 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en het AMC ziekenhuis 13 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 17 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 17 minuten.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Radio 10.

0: Ik was een beetje in de war toen ik dit liedje voor de eerste keer hoorde. Ik dacht, wat een stem heeft deze gast. En nu, bijna 30 jaar later, denk ik nog steeds... wauw, wat een stem heeft deze gast. Seal en Crazy.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Wij gaan zometeen een spelletje spelen. En vandaag is de laatste etappe van de 113e editie van de Tour de France. Dus tijd, dachten wij, voor drie stellingen over de grootste wieleronde ter wereld. En wat zei jij nou net? Is de laatste etappe ingekort?
2: Ja, want die zou van Thuringe naar Parijs gaan. Maar er zijn heel veel politieagenten op de been voor alle branden. Ook nog buiten Parijs. Dus ze hebben niet genoeg politieagenten om de veiligheid te waarborgen over die hele route. Dus er is iets van 40 kilometer vanaf gehaald.
0: Wauw, wat een ongelooflijk drama is dat wat er in Frankrijk gebeurt. Ja. Maar ja, het is de laatste etappe. Het heeft ook iets moois. Het is de grootste wieleronde ter wereld. En dus doen wij drie stellingen. En de vraag aan jou is, kan jij die ene ware stelling eruit vissen? Als je mee wilt doen, dan beginnen we met de selectiestelling. Die mag je nu via de Radio 10-app beantwoorden. En het enige wat je hoeft te hebben is waarheid of leugen. Dit is de stelling. De laatste etappe van de Tour de France eindigt vandaag... voor de 113e keer in successie op de Champs-Élysées in Parijs. Is dit een waarheid of een grove leugen? Denk er even over na, maar niet al te lang. En stuur je antwoord in leugen of waarheid via de Radio 10-app. En misschien speel jij zo meteen wel mee. Taylor Dane komt eraan na Years and Years and King.

0: Radio 10 met Taylor Dane. And tell it to my heart.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Gaan wij spelen met Jeannette uit Almere. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, ben jij een echte Tour de France fan?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Jij volgt dat gewoon van de eerste etappe tot de laatste?
2: Nou ja, zolang ik kan. Meestal richting eind van de dag, tot zeker de bergetappes. Dan, ja.
0: Dan ga je zitten.
2: Vind ik wel heel interessant.
3: Ja, weinig mooi. Spanning hè, dit jaar.
2: Nou ja, aan de andere kant, qua etappes is het best wel leuk. Ik had echt zoiets toen het jaar zo ver voor stond. Nou oké, en vind ik het uitste, denk ik, nou, er is niks meer aan. Maar toen waren er toch best wel een aantal leuke etappes op de bergtrui en zo. Dus ik had zoiets van,
0: jij geniet er wel van. Ja. Heel goed, heel goed. Nou, vandaag is de laatste, de 113e Tour de France. En de stelling was, de laatste etappe van de Tour de France eindigt vandaag voor de 113e keer in successie op de Champs-Élysées in Parijs. Is dat een waarheid of een leugen?
2: Dat is een leugen.
0: Ja, dat is een keiharde leugen. Want daar
3: in de buurt.
0: Is die pas in 1975 voor de eerste keer geëindigd. Alle jaren daarvoor eindigde die wel vaak in en om Parijs, maar niet op de Champs-Élysées. En niet zo heel lang geleden, 2024, eindigde de Tour de France helemaal niet in Parijs. Toen was de laatste etappe een tijdrit van Monaco naar Nice. Dus het was een keiharde leugen. Je zit er goed in, je krijgt nog drie stellingen. De vraag is, welke is waar? Dat is er maar eentje. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Here we go.
1: 1.
3: Klassementsleider Pogacar heeft voor het begin van de laatste etappe zo'n 6,5 minuut voorsprong op de nummer 2. De grootste voorsprong van een winnaar ooit bedroeg maar liefst 10 uur, 24 minuten en 36 seconden.
1: 2.
3: De gele leiderstrui hebben we te danken aan de eerste directeur van de Tour de France. Die was kleurenblind en dacht dat hij de trui goudkleurig had gemaakt.
1: 3.
3: In 1904 was Maurice Garin de eerste toerwinnaar die werd gedisqualificeerd. Had niks te maken met doping, maar hij bleek hele stukken van een parcours met trein en auto's te hebben afgelegd.
1: Twee leugens en één waarheid.
0: Ja, dit waren twee leugens en één waarheid over de Tour de France. Is de grootste voorsprong waarmee iemand heeft gewonnen echt ooit 10 uur, 24 minuten en 36 seconden geweest? Hebben wij de gele leiderstrui te maken aan een kleurenblinde directeur die dacht dat het een gouden leiderstrui was? Of was de eerste wielrenner die werd gedisqualificeerd Maurice Garin? En was dat niet omdat hij doping gebruikte, maar om die stukken met de trein had gereden van het hele parcours.
2: Ja, zeg het maar. Dat is denk ik, want de eerste twee zijn het volgens mij niet. Dus ik ga voor de laatste.
0: Jij gaat voor de laatste?
2: Ja.
0: Wauw, jij bent echt een kenner, Jeannette.
2: Ja.
0: Ja.
3: En waarom kan je zo heel makkelijk die eerste twee wegstrepen dan?
2: Nou, omdat volgens mij die 10 uur sowieso niet klopt.
0: Nee, het was wel heel ver, lag die voor. Het is ooit een keertje 2 uur.
2: Of zo.
0: Ja, 2 uur 59 minuten.
3: Hij hoeft Jeannette niks meer te vertellen.
0: En 21 seconden, inderdaad 3 uur. Maar dat was de grootste voorsprong. Ja. Die gele leiderstrui, die sloeg ook nergens op. Die hebben we te danken namelijk aan een krant. Want de krant die is ooit begonnen met het organiseren van de Tour de France. En die krant werd gedrukt op geel papier.
3: Ja, was net als de Giro. De Gazzetta della Sport in Ros.
0: Okay. Ja, precies. Dus daar komt die kleur vandaan. En inderdaad, 1904 was een hele chaotische Tour de France. Boze supporters, die vielen renners aan. Er is zelfs geschoten om menigte uit elkaar te krijgen. Ja, het was echt een hele chaotische Tour. En uiteindelijk zijn de 4 bovenste renners uit de einduitslag geschrapt. Omdat ze allemaal gefraudeerd hadden. Stukken met de trein, met auto's gereisd. Ze hadden ergens achtergehangen, weet ik veel.
3: Vind ik wel echt hilarisch.
0: Ja, dat kon toen nog. Tenminste, nou ja,
3: het uiteindelijk werd nog niet gefilmd.
0: Nee, het werd niet gefilmd, maar uiteindelijk vielen ze toch door de mand. Je hebt het heel goed gespeeld, Jeannette.
2: Ja,
0: dat betekent het hele prijzenpakket is voor jou. Je krijgt een Radio 10 strandlaken, een barbecue-schort en een thermobeker.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Veel plezier ermee en nog een hele fijne zondag. Dankjewel. Ga lekker kijken vanavond naar die laatste etappe.
2: Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel.
0: Oké, doei.
2: Fijne dag.

0: KPN.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: Oh.
9: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Daar heb je Huub. Van Hubo.
13: Hoi.
12: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
18: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
19: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: En Kim in de weekendshow. En we moeten het zo meteen even over de liefde hebben, jongens. Ook Pharrell Williams komt eraan met Happy na deze van Steve Winwood.

0: Williams en Oh So Happy. Wij moeten het hebben over de liefde. Ja. Wat is met jouw liefde, Kim?
1: Rustig.
0: Ja, stabiel? Stabiel afwezig.
1: Ik ben inmiddels zo single dat als ik vanavond dronken zou worden, heb ik niemand om dronken een berichtje te sturen. Dat is echt niet normaal. Ik had mijn kapper beloofd 3 dates te hebben deze zomer. Dus ik was donderdag bij hem. Hij zei hoeveel? Ik zeg nee, geen eens.
0: Ja, maar zelfs voor de booty call kan jij niemand appen nu?
1: Nee, ik zou echt niemand weten.
0: Oké, nou, dan is het heel stabiel inderdaad.
1: Ja, heel stabiel.
0: Hey, vanavond is er op tv. Je hoeft als je dronken bent vanavond ook helemaal niet iemand te appen. Je kan gewoon lekker de tv aanzetten. Dan kijk je naar het programma Midushi. Wat is nou liefde? Programma van Wilfred Gené. Hij ontvangt daar stellen en die gaan dan het geheim van de liefde proberen te ontrafelen. En vanavond de gast, een vrouw die 4 keer getrouwd is, waarvan 1 keer uit liefde, tenminste, dat maak ik een beetje op uit dit fragmentje.
2: Eerst ben je met Ron Brandstede getrouwd. Ja. Carlo Nasi, Italiaanse zakenman. Ja. Naast een presentator. En René Mutter, dat was een kunstenaar, muzikant. Ja. Mag ik hem zo omschrijven? Ja. En nu deze hele ingetogen, rustige, warme architect.
3: Ja. Ja, ik vond Ron echt een hele leuke man. Het is een maatje voor de kroeg. Daar kan je verliefd op worden. Maar ik denk dat ik dat verliefd worden vaak, ja, verwisseld met houden van.
0: Ja, dus 3 keer getrouwd uit verliefdheid en een opwelling, dat maak ik eruit op. En 1 keer uit liefde, en dat is met de man met wie ze nu samen is.
1: Je wordt toch ook ouder? Dus je gaat toch ook iets anders waarderen in mensen?
0: Ik denk het wel, maar we gaan het haar zo meteen vragen. Hoe dat zit, Patty Bart, die hoorde je, die gaan we zo meteen spreken over het programma Midushi na Dolly Parton. Dit is Jolene op die.

0: De liefde gesproken, mensen. Jolene, Dolly Parton op Radio 10. Vanavond de eerste aflevering van een nieuw tv-programma over de liefde. Programma van Wilfred Gené.
1: Bombini na Curaçao. Op deze plek waar de zon altijd lijkt te schijnen, neem ik elke week samen met één bekend koppel de tijd om stil te staan bij misschien wel de belangrijkste vraag die er is. Wat is dan liefde?
0: Wat is nou liefde? En het leuke is, Kim, toen ik begon bij de radio, toen ik nog niet zo zat te tetteren als nu, maar achter de schermen werkte bij de radio, toen werkte ik bij een radioprogramma over de liefde. Dat heette Radio Romantica. En dat programma werd gepresenteerd door de vrouw die vanavond te zien is in dit tv-programma over de liefde.
2: Echt waar?
0: Dus je zou kunnen zeggen, Patty Bart, het cirkeltje is wel rond.
3: Ja, als ik het nou nog niet weet, dan komt het nooit meer, denk ik. Hè?
0: Weet je nog, 30 jaar geleden, dat we dan daar op de radio zaten?
3: Nee. Wel hoor, ja.
0: Je hebt veel meegemaakt in je leven natuurlijk.
3: Ja, natuurlijk. Er zijn nog wel een aantal partners de revue gepasseerd in die 30 jaar. Mijn hemel.
0: En daarom ben jij denk ik ook wel de aangewezen persoon om iets te vertellen over de liefde.
3: Nou ja, dat het niet vanzelf gaat. Dat is een ding dat zeker is. Mm-hmm. Dat het ook niet voor iedereen is. En dat je fouten mag maken, zelfs in relaties, maar zeker in je leven qua de liefde.
2: Maar kan het zijn? Oh, sorry.
3: Ja?
2: Omdat jij zegt het gaat niet vanzelf. We hebben natuurlijk tegenwoordig een wereld waarin iedereen zo makkelijk bediend wordt van wat ze allemaal graag willen. Dat als het even niet zo loopt als je had gedacht, dat mensen het ook heel snel weer opgeven.
3: Dat is precies een van de redenen waarom hoe ze me eigenlijk hebben overgehaald om toch aan dit programma deel te nemen. We hebben een tijdje gehad, Antoine en ik, dat hij heel veel werkte op Ibiza en ik heel veel werk had in Nederland. En dat we elkaar dus niet met grote regelmaat zagen. Mm-hmm. En wat krijg je dan? Is dat je elk je eigen sociale kring gaat vormen. En eigenlijk voel je dan verwijdering in een familie.
0: Maar het valt me op, basis, ik heb wat fragmenten van dit programma al gezien. Het valt me op hoe close jullie nu zijn. Want jij zegt in het programma vanavond dit bijvoorbeeld.
4: Gaat hij daar naar de sportschool? Maar ik bloed geïrriteerd dat hij 4:30 was terugkomt van die sportschool.
5: Als hij een paar uur weg is?
4: Ja, dan voel ik me zo alleen.
6: Maar het betekent dus ook dat je eigenlijk helemaal niet weg kan eigenlijk. Als je dus voor jezelf iets wil doen met vrienden of iets leuks wil gaan doen.
7: Dat doe ik ook nooit.
0: Dat doe je ook nooit. Ik krijg het bijna benauwd als ik het fragment alleen maar hoor. En ik denk van, zijn jullie echt altijd samen?
3: Ja, we zijn wel heel veel samen. Maar dat betekent niet dat we op elkaars lip zitten. Als we net zoals dat we nu in Ibiza zijn. Dan, dan staat er één buiten te timmeren en te hameren. En ik sta binnen te koken en te doen. En ja, je merkt gewoon dat naarmate je ouder wordt, dat je heel erg blij wordt van dat gevoel van dingen samen doen. Dat het niet meer gesplit is. En daarom hebben we nu bijvoorbeeld ook een paar maanden hier op Ibiza met elkaar genomen. Ja. Om niet meer dat uit elkaar gevoel te benadrukken, maar meer dat bij elkaar gevoel.
2: En
3: dat
2: werkt
3: uitstekend. Ja, en dat is, om even terug te komen op je vorige vraag, dat is dus als je ziet, en dat is een onderdeel van de liefde, als je ziet dat iets niet gaat, dat je dan bij moet sturen. En voor ons was het echt heel belangrijk dat we meer tijd met elkaar door gingen brengen. En dat hebben we eigenlijk op Curaçao gemerkt.
0: Oké, okay, dus bij Wilfred Gené.
3: Ja.
0: Okay.
3: Nou, dat is best. Wilfred. Het is wel waar. Maar
0: die heeft jullie nog dichter bij elkaar gebracht, eigenlijk, Wilfred.
3: Ja.
0: Okay.
3: Het was ook best wel heel grappig dat Antoine het heel erg goed kon vinden met Wilfred.
0: Mm-hmm.
3: Ik had het nooit verwacht.
0: Maar ja, als hij dan iets wil doen met Wilfred omdat ze goede vrienden zijn, dan kan dat niet. Want jullie, dan ben jij alleen.
3: En nou, ik blijf al in de buurt hoor.
0: Oh, okay. Hey, nou heet het programma Me Douchi, wat is nou liefde? Als jij dat moet zeggen, liefde is dubbele punt. Wat zeg je dan?
3: Liefde is het gevoel dat je bij elkaar hoort.
0: Ja.
3: En dat wil niet zeggen dat je dat zonder elkaar achter het behang te kunnen plakken af en toe gaat volbrengen, die missie. Dus natuurlijk irritatie blijft.
0: Maar accepteer dat.
2: Laten we eerlijk zijn. Realiteit.
3: Realiteit. Het is gewoon Maar wel gewoon niet uit het oog verliezen dat je voor elkaar gekozen hebt. En toen ik Antoine ook zijn wedding vows hoorde herhalen, ja, toen dacht ik, wauw, wat mooi. Want eigenlijk is dat de basis. Je belooft elkaar iets en hou je er dan ook aan.
0: Ja.
3: Weet je, en als het niet zo lekker loopt, en stuur dan bij. En maar het moet wel de moeite waard zijn natuurlijk. Je moet het wel willen. En Antoine is eigenlijk de eerste waarvan ik denk, ja, daar is het de moeite waard voor geweest. En op het juiste moment. Want ik ben natuurlijk ook wat wijzer geworden.
0: Ja,
3: met de jaren.
0: Ja, want jij hebt natuurlijk wel het een en ander meegemaakt. Als ik zou moeten samenvatten, want ik heb het programma gezien van Wat is nou lief? Dan heb ik nog dit quoteje waarvan ik dacht, ja, dit zegt het misschien wel heel erg. Dit zeg jij vanavond in het programma.
3: Ik zeg wel eens, mensen onderschatten hoe lekker het is om te kabbelen. Maar dat weet je pas als je op wilde wateren hebt geprobeerd te raften, denk ik.
6: In stormen.
3: Ja. Ja, als je de stormen doorstaan hebt, dan weet je hoe lekker het is om in kalm water terecht te komen.
0: Is dat misschien wel de kern?
3: Dat is zeker de kern. En als je dan in kalm water terechtkomt en je hebt ook nog een rot in dat kalme water en niet in de branding. Ja. Dan is het toch hartstikke lekker.
0: Ja,
3: en dan ga ik nu lekker lunch op.
0: Ik voel de liefde over de telefoon. Vanavond 21:30 SBS6. Patty, dankjewel. We gaan kijken naar je.
3: Heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Oké, veel plezier daar. Hoi, hoi.

0: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiëns. We zien je. iCare.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuryl Renew 2,43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, autotaalglas.
13: Wat ga jij morgen doen? Wielen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: In Duitsland is iemand opgepakt die te maken zou hebben met de aanslag in Berlijn. Dat meldt de regionale zender RBB op basis van anonieme bronnen. Het zou iemand zijn die de Iraanse nationaliteit heeft. De politie heeft dat nog niet bevestigd, maar zegt wel dat de dader een aanhanger is van IS. Na de aanslag hangen bij het Duitse parlement in Berlijn de vlaggen vandaag half stok. Veel politici zijn geschokt door de gebeurtenissen. Bondsdagvoorzitter Klöckner zegt dat fanatisme, terrorisme en haat nooit voet aan de grond mogen krijgen in Duitsland. In Geesteren, Overijssel, is een statushoudersgezin opnieuw slachtoffer geworden van geweld. Deze keer ging hun auto in vlammen op, meldt regiozender Oost. Eerder werd hun huis al een paar keer vernield. Politie onderzoekt de zaken. De burgemeester heeft het gezin steun beloofd. En inwoners van Bordeaux hoeven zich geen zorgen te maken dat ze de stad uit moeten vanwege de bosbranden. Dat is volgens de burgemeester niet aan de orde. Volgens hem woeden de branden zo'n 25 tot 30 kilometer van de stad. Er zijn in de regio al ruim 220.000 mensen geëvacueerd, ook vakantiegangers. Radio 10 Weerdoor, weer online. Er trekken buien over het land. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. Het is zo'n 23 graden, maar aan de kust iets koeler. Morgen eerst buien, daarna droog en zonnig.
1: Dankjewel, Ronald Remmelswaan. Dan het verkeer. Kim, waar staat het vast?
2: 6 vertragingen en dit zijn de 3 grootste. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Vinkeveen en Holendrecht 14 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 12 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug 13 minuten.
3: Radio 10.

0: Sophie Ellis Baxter. A Murder on the Dance Floor. En vandaag een beetje een bewolkte zomerdag. Hier en daar een buitje ook.
1: Miezerig.
0: Ja, miezerig. Maar het zet nog niet echt zoden aan de dijk. Dat beetje regen dat hier in Hilversum is gevallen in ieder geval niet.
1: Nee, hier hebben de boeren niks aan.
0: Helemaal
1: of de waterstanden.
0: Helemaal niks. Maar goed, een beetje een miezerige zondagmiddag. Gisteren was het natuurlijk qua weer een stuk mooier. Maar toen leek het woord van de dag wel vallen.
1: Vallen.
0: Ja, er ging heel veel mis namelijk. Onder andere bij Davina Michel, heb je dat meegekregen?
1: Ja, die is in een slootje gevallen.
0: Ja, die trad op in het openluchttheater Caprera in Bloemendaal.
1: Ja.
0: En daar ging zo'n beetje alles mis wat er mis kon gaan. Onder andere viel ze, en ze vat het zelf zo kort samen.
2: Ik ben gevallen, ik ben rood. Haar geeft een beetje af. Zeg maar, mijn voet in de sloot. Zo.
0: Ja,
1: ze hebben ze uit de klei getrokken.
0: Ja, ongeveer.
1: Ja, oh god.
0: Wat een optreden, maar we hebben wel gelachen toch. Nou, heel goed dat ze erom kon lachen. Spannender was het misschien wel in de Tour de France. Heb je dat meegekregen?
1: Nee, maar dat schijnt echt wel op het nippertje. Anders was het een zwarte dag in de Tour geweest.
0: Wow, ja, bijna wel. Je had Sepp Kuss, die reed voorop in de afdaling.
1: Oh, en dat gaat zo hard.
0: Ja, die reed bijna een ravijn in. En die werd gelukkig tegengehouden door een net dat voor dat ravijn gespannen was. Maar echt ook in de laatste meter tot het net ophield. En die wielrenners, dat zijn echt zulke tough cookies.
1: Niet normaal.
0: Want het verschil is zo mooi. Kan ik nu zeggen omdat het goed is gegaan. Want het was bijna fout gegaan. Maar het verschil is zo mooi en zo groot tussen de reactie van de verslaggevers. Die heb ik even opgenomen. Zowel van Engelse als Nederlandse verslaggevers. Ja. Die reageerden zo toen het gebeurde.
3: Well, that's been corrected.
4: For... Oh, Kuss is gone again. And he's just managed to stay on the road.
5: Nee, jongen, toch.
6: Dan gaat hij nog een keer en dan is Carapaz erbij. En dan gaat hij er voorbij. En dan voor Kuss die alle risico's moet nemen in de afdaling. En voor de tweede keer ten val komt. En nog net door het net gevangen wordt. Dat had veel gruwelijker kunnen aflopen.
0: Ja, je hoort Michael Bogert toch.
1: Wat een opluchting.
0: Wat een opluchting. En dit zei hij zelf achteraf. Dat vond ik dan wel mooi.
7: I thought it would be a more open corner and it turned out not to be. But that's how it goes sometimes.
0: Ja.
1: Ah ja.
0: Zo gaan die dingen nou eenmaal.
1: Echt, hoor. Die gasten die vallen door een prikkeldraad, bloedend weer op de fiets. Gebroken been of gebroken sleutelbeen. Niks aan de hand, jongens. We gaan gewoon naar de finish. Echt, kunnen voetballers nog wat van leren? Behalve van hekken.
0: Dat is een tough cookie ook.
1: Zo hé.
0: Het is Radio Team, de weekendshow. Zometeen U2 en Pride in the Name of Love. Eerst Jerry Rafferty en Baker Street.

0: dus zou je kunnen zeggen, deze is een dagje te laat, Pride van U2. Maar het gaat ook over iets heel anders.
1: Ah ja, en dat duurt 2 weken.
0: Het gaat ook over Martin Luther King, dit liedje. En over iemand die bereid is alles op te offeren voor de liefde. U2 hoorde je, Pride in the Name of Love. We zijn op zoek naar nog veel meer leuke muziek.

0: juiste reden.
1: Help ons, help ons. Elk weekend gaan we op zoek naar een leuke, een mooie, een goede reden om even één van jouw favoriete liedjes uit de top 4000 te draaien. Laat dat ons vooral weten via de Radio 10 app. Gisteren hadden we bijvoorbeeld iemand die de Fireball, die grote vuurbal, niet had gezien, maar die had bijna heel Nederland wel gezien. Toen rijden we Fireball van Pitbull. Dat zou een reden kunnen zijn.
2: Maar Karin was dat.
1: Dat was Karin.
2: Karin, ja.
1: Ook wilde iemand haar tweeling feliciteren.
2: Met de dochters van Marco Borsato.
1: Ja, precies. Nou ja, dat zijn van die redenen. Het kan allemaal, het mag allemaal. Laat ons even weten welk liedje wil je horen en wat is de goede reden om het juist vandaag even te draaien op Radio 10.
2: Nou, ik dacht bijvoorbeeld aan een leuk nieuwsbericht van de afgelopen week.
1: Ja.
2: En dat is dat Downing Street 10 in Londen, dat is de ambtswoning van de Prime Minister van Engeland,
1: ja,
2: een Nederlandse inwoner heeft.
1: Ja, daar las ik ook iets van. De,
2: ja,
1: de vrouw van de nieuwe premier.
2: De nieuwe premier, dat is Andy Burnham. En hij is al 30 jaar samen met de Nederlandse Marie-France van Heel.
1: Kijk.
2: Ja.
1: En toen dacht jij?
2: Ik wil She's a Lady.
1: Ja, She's a Lady. She's a Lady. Marie-France van Heel.
2: Dat klinkt heel Nederlands. Ook
1: klinkt heel Nederlands, inderdaad. Ja. She's a Lady. Ja, ik kijk toch met wat weemoed nu al terug op het einde van de Tour de France. Hij is nog niet geëindigd, maar na vandaag wel. En toen dacht ik eerst aan Les Champs-Élysées. Maar dat liedje blijkt dus niet in de top 4000 te hebben gestaan afgelopen jaar.
2: Nee, is dus dat ook niet heel kort?
1: Dat een kort liedje is. Dat
2: volgens mij toch? Ik heb het gevoel is dat. Oké, dat is nog langer dan de Champs-Élysées.
1: Maar misschien een stemtipje voor komend jaar. Maar die staat er dus nu niet in. Dus daar kan ik niet voor kiezen.
2: Nee.
1: Dus toen dacht ik, nou toch even een ander Frans chanson.

En u wel is waar. Maar goed, dat zijn de twee liedjes waar wij aan moesten denken. En het mooie is, wij gaan er niet over. Wij doen voor spek en bonen mee. Wij willen van jou graag weten welk liedje wil jij graag horen. En wat is jouw goede reden? Laat het achter in de Radio 10-app. En wellicht dat we jouw liedje zo meteen draaien. Dit is Shepherds en Geronimo. Can you feel

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
10: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
11: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
12: Ja? Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.

0: naar op zoek.
1: De beste reden.
2: Ja, Robert, je hebt een medestander gevonden in jouw keuze voor Belle Histoire van Michel Fugain in Maria. Oh. Want die zegt, mijn allereerste vakantie in Frankrijk met familie. En daar hoorden we dit nummer. Mijn oudste zus werd toen verliefd op mijn nu Franse zwager. Oh. Vertrok toen met de kerst naar Parijs en is nooit meer teruggekomen. We waren ruim 50 jaar getrouwd. Zwager is kort geleden overleden. En elke keer als ik het nummer hoor, schiet ik vol zoveel mooie herinneringen.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ik schiet ook elke keer vol bij dit nummer. Het heeft iets, het raakt iets.
2: Ja.
0: Ik weet niet precies wat.
2: Maar mij ook, we hebben het ook een keer gebruikt in een fotocompilage met mijn moeder erin.
0: Oh.
2: Dus, bij mij komt er ook altijd een soort van.
0: De emoties zitten hoog
2: Here
0: bij dat liedje.
2: Dus
0: ik begrijp het. Terwijl het eigenlijk gewoon gaat over een hele vluchtige ontmoeting maar op de Franse snelweg.
2: Ja.
0: Dat is heel grappig. Maar goed, Peter die heeft wat ingesproken.
3: Hoi, met Peter. Ik wil graag met een goede reden aanvragen. Emilia met Big Big World.
0: Hm.
3: Waarom?
0: Ja.
3: Omdat het eigenlijk een van de allerslechtste nummers is die ooit gemaakt is. Ze hapt naar iedere zin naar adem. Zelfs een hond met warm weer doet dat nog minder.
0: Nou ja.
3: Maar ze is overtroffen een paar jaar geleden door een zekere Mart Hoogkamer. Die heeft bewezen dat het niveau nog 20 kilometer dieper kan.
0: Nou ja.
3: Dus dit plaatje verdient nog wel een herkansing op de radio.
2: Peter, bekend van al die volle zalen die hij zegt.
0: Nee, maar hij klinkt heel vrolijk. Maar
2: ja, heel.
0: Eigenlijk komt er heel veel negativiteit uit. En aan de lijn hebben wij Remco. Wat is voor jou een goede reden om even een liedje te willen horen vandaag?
4: Nou, omdat dit een beetje een druilige dag is, dacht ik van, joh, laten we eens een keer een leuk liedje aanvragen.
0: Ja.
4: En wij zitten op de camping in Vledder.
0: In Vledder.
2: Dat klinkt Belgisch. Oh, dat is Drenthe.
0: Okay. Drenthe. Ik was vorige week nog in Drenthe.
4: De kolonie van weldadigheid.
2: Hey, oude wereldreiziger.
0: Ja, ik was ook een wereldreiziger.
2: Kolonie van weldadigheid, zeg je?
4: Ja, klopt.
0: Ligt Vledder vlakbij Rolde?
4: In de buurt van Steenwijk, maar dat is alweer Overijssel.
0: Mm-hmm. Okay. Ik was in Rolde vorige week. Ja, daar kom je ook niet vaak.
2: Nee.
0: Dus ik dacht, ik onthoud het even. Maar jij bent in Vledder en daar is het druilerig op de camping.
4: Klopt.
0: En toen dacht jij, ik moet een beetje opgevrolijkt worden. Want wij zitten hier onder dat luifel van die tent. En wat doen we dan nu op de camping?
4: Precies.
0: En waarmee kunnen wij jou opvrolijken?
4: Met de holiday rap van MC Mike G en DJ Sven.
0: Aha.
2: Volgens mij gaan we daar iedereen mee opvrolijken.
4: Dat denk ik ook.
2: Ja.
0: Ja, leuk. Vind ik leuk. Gaan we even draaien. Zetten jullie hem lekker hard op de camping daar.
4: Gaan we doen.
0: En rap even mee, ringeringedong.
4: Voor de holiday.
0: Voor de holiday. Hey, fijne vakantie nog, hè.
4: Dank je. Hoi, hoi.
1: De beste reden.

0: Radio 10 met Mister Mister. En ik vind Kim Wijbons kranengeweer deze...
1: Komkommer.
0: Want dat is het toch wel een beetje. Zullen we nog één zomerhitje doen?
2: Wel lekker.
0: Omdat ze zo lekker zijn. Ja, kom op. En ik denk dat er zo meteen na drieën nog wel een paar voorbij komen bij Dennis Verheugd. Veel plezier met hem. Wij melden ons volgende week weer. Jij morgenochtend weer natuurlijk.
2: Ik ben er morgenochtend weer. 6 uur sharp.
0: Heerlijk.
2: Zomerochtendshow.
0: Ik zet mijn wekker niet.
2: Nee. Volgende week wel.
0: Volgende week wel.

0: qué cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: Het nieuwe Ajax uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Radio. Halverwege de zondagmiddag. En als hij nu al goed voelt, dan maak ik hem na het nieuws van 3 uur eigenlijk alleen nog maar mooier voor je. Met onder andere Fleetwood Mac.
10: De Duitse politie heeft iemand opgepakt die misschien iets te maken had met de aanslag van gisteravond in Berlijn. Hij zou volgens een regionale zender in het bestelbusje hebben gezeten dat inreed op een Pridefeest. Het is niet duidelijk of de opgepakte man de enige verdachte is. Bij de aanslag vielen 1 dode en 16 gewonden. Het Amsterdamse festival Milkshake besteedt vanmiddag aandacht aan wat er is gebeurd in Berlijn. Om 5 uur wordt een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het COC denkt dat de aanslag een poging was om te intimideren. Maar dat laten we niet gebeuren. We gaan nooit meer terug de kast in, zegt het COC. In Geesteren, Overijssel, is vannacht een auto van statushouders in vlammen opgegaan en gedacht wordt aan brandstichting. Eerder dit jaar waren er al vernielingen aan de woning van het Syrische gezin. Dat woonde er toen nog niet, maar had het huis al wel toegewezen gekregen. De burgemeester noemt het nieuwe incident vreselijk. En de politie heeft in Rotterdam de handen vol gehad aan een automobilist. Die reed tegen het verkeer in en had ook nog eens te veel gedronken, meldt Rijnmond. Bij zijn aanhouding raakte hij zijn rijbewijs kwijt. Toen agenten hem later toch weer zagen rijden, liet hij zich niet zomaar pakken. Pas na 2 keer taseren kon hij worden aangehouden. Van het Radio 10 weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. Het is 20 graden aan de kust tot 23 landinwaarts. Ook vanavond nog buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog en zonnig en iets warmer dan vandaag.
9: Peter, dankjewel. Flitsmeister komt met 3 vertragingen. Dit zijn ze, de A8 Amsterdam-Zaandam. Voor de brug over de Zaan door een auto met pech, 13 minuten. Minuutje meer op de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. En de A76 Geleen-Keulen ook voor Duitsland. Daar 19 minuten aan extra reistijd.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Odido.
9: Radio 10.
12: De zomer van 10.
13: Dennis Verheugd.

miljard views is gepasseerd. Dat is lopen, ja. Jongen van Rack and Ball Man in het weekend van 10. Met een beetje minder zon vandaag. Maar goed, dat geeft jou eigenlijk alleen maar een goed excuus om de radio net iets harder te zetten.

ja, zeg nou zelf, hè. De mooiste dingen in het leven kun je gelukkig nog steeds niet bestellen. Een ontspannen zondag bijvoorbeeld, hè. Dus gezellige mensen om je heen natuurlijk ook. Of een liedje dat precies op het juiste moment langskomt. Nou, wat dacht je van deze? Dit is Michael Bublé.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde?

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu...

0: Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf...

Carly Rae Jepsen hier bij Tien en Call Me Maybe. Ja, of moeten we zeggen, call it a baby. Want Carly is zwanger. Zie je ook terug in een videoclip van haar gloednieuwe single. Eigenlijk was het plan dat ze voor die clip achter een man door de straten van New York zou rennen. Alleen bleek ze inmiddels 6 maanden zwanger. Dus ja, werd het hele concept omgegooid. Zoek hem zo dadelijk maar eens op. On Wires heet hij. Dan zie je

0: Dancing in the Dark. Dancing in the Moonlight. You're the toploader hier in het weekend van 10.
1: Radio 10. Hit Flashback.
0: Met de hits uit week 30 van 1994. Van Dick Hout, Stil in mij. Ga je zo meteen als eerste horen. Ja, sommige liedjes kosten echt maanden om te schrijven, maar Stil in mij niet. Nee, Martin Buitenhuis die vertelde later dat het nummer verrassend snel af was. En volgens hem zit de hele boodschap eigenlijk al in de allereerste zin. Nou, een andere populaire single was die van Inner Circle met Games People Play. Het origineel van Joe South uit de jaren 60 was helemaal geen zwoel zomernummer. De tekst is juist een kritiek op hypocrisie, haat en de spelletjes die mensen met elkaar spelen. Maar Inner Circle veranderde de sfeer compleet door er een zonnige reggae-versie van te maken. En daardoor klinkt het echt als een vakantieliedje. Terwijl de boodschap eigenlijk behoorlijk serieus is. En de laatste track die je gaat horen is 7 Seconds van Yusuf Nadour en N.S. Sherry. Misschien wel het mooiste aan dit liedje is dat de titel helemaal niet over tijd gaat. Die 7 seconden die staan voor de eerste momenten van een mensenleven, waarin een baby nog niets weet van huidskleur, haat of vooroordelen. Dus ja, eigenlijk een prachtige gedachte, verpakt in een wereldhit. Nou, dit zijn ze 3 van de populairste singles van precies 32 jaar geleden.
1: Radio 10.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
5: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Mediamarkt korting voor 1799 euro. Mediamarkt.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Zo meteen verandert deze grijze zondagmiddag in een feestelijke zondagmiddag. Want er gaat een Sweet 16 party gevierd worden. Maar eerst het nieuws van 4 uur.
8: Bij de aanslag in Berlijn zijn veel meer gewonden gevallen dan tot nu toe bekend was. Het zijn er niet 16, maar 29. Sommigen zijn er slecht aan toe. Duitsland denkt dat de aanslag terreur was. De dader zou een aanhanger zijn van IS. De politie heeft hem nog niet te pakken. Er is wel iemand anders opgepakt. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander die sinds gisteren werd vermist, meldt een Italiaanse nieuwssite. Een vader dook vanaf een boot het water in om zijn zoon te redden, maar kwam zelf niet meer boven. De zoon is nog in leven. Het lichaam van de vader moet nog worden geborgen. Tegenstanders van een asielzoekerscentrum hebben meerdere huizen beklad in dorpen bij Den Bosch. Op de gevel staan scheldwoorden die gericht zouden zijn aan de bewoners. Ze zouden bekend staan als voorstander van het AZC. Er waren eerder ook al demonstraties tegen de opvang. Zo werd de A59 geblokkeerd. Een probleem op vliegveld Gatwick in Londen. De waterleiding is kapot, waardoor passagiers niet kunnen doorspoelen als ze naar het toilet zijn geweest. Ze kunnen ook hun handen niet wassen en waterflesjes vullen lukt ook niet. Gatwick zit midden in de zomerdrukte en wordt vooral gebruikt door prijsvechters als EasyJet. Van het Radio 10 weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met tussendoor ook af en toe zon. En het is 20 graden aan zee tot 23 landinwaarts. Ook vanavond vallen buien, net als morgenochtend. Morgenmiddag droog, zonnig en iets warmer dan vandaag.
7: Peter, dankjewel. Dan meldt Flitsmeister nog 3 vertragingen. Dit zijn ze, A27 Utrecht-Almere voor Huizen door een ongeval, een half uur. A58 Tilburg-Breda voor Bavel, een kwartiertje. En de A76 Geleen-Keulen voor de Duitse grens, 12 minuten daar.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Radio 10. De

speciaal gedraaid om je humeur een beetje op te vrolijken op deze grijze zomerdag. Wat kauwgomballen muziek doet het altijd goed, hè? Cher hoorde je op 10 en de Shoop Shoop Song. Ja, sommige mensen kom je je hele leven niet meer tegen. En toch denk je ineens weer aan ze. Niet door een foto of een berichtje, maar gewoon door een liedje op de radio. Want muziek heeft namelijk de bijzondere eigenschap om herinneringen wakker te maken waarvan je niet eens meer wist dat je ze had. Ja, en volgens mij gaat deze daar vandaag ook weer voor zorgen, hoor. Gadjé en Kimbra en Somebody That I Used To Know.

0: Hij is inmiddels 76 jaar en gelukkig nog onder ons, Huey Lewis. Maar optreden, dat zit er niet meer in. Nee, door een ernstige gehooraandoening is hij vrijwel doof geworden. Gesprekken kan hij nog wel volgen, maar muziek luisteren, ja, daar kan hij zelf helaas niet meer van genieten. Ja, en dat is toch balen voor iemand die miljoenen mensen liet meezingen met het liedje dat je zojuist hoorde hier op 10. Stuck With You.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: 16:15 geweest, zondagmiddag. Ja, iedereen heeft wel zo'n verjaardag die je nooit meer vergeet. En voor veel mensen is dat toch die 16e, hè? Ja, magische leeftijd. Misschien kreeg je eindelijk een brommer. Vierde je een heel groot feest of stond je voor het eerst samen met vrienden in de kroeg? Ja, en minstens zo belangrijk, welke muziek hoorde daarbij? Nou, ik zet jouw Sweet 16 graag nog één keer in de schijnwerpers. Stuur je geboortedatum door via de Radio 10 app. En als je dan in de uitzending komt, laat ik sowieso een klein stukje van je geboorteplaat horen. En daarna kies jij uit twee hele grote hits, welke we met terugwerkende kracht gaan koppelen aan jouw 16e verjaardag. Dus, ben jij benieuwd naar de soundtrack van jouw Sweet 16? Stuur dan nu je geboortedatum via de Radio 10 app richting de studio.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
7: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
8: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
7: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te krijgen.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Verheugd.
6: Zin in een feestje. Nou, blijf dan luisteren, hè, want je bent uitgenodigd op de Sweet 16 Party van een Radio 10 luisteraar. Eerst Roxette.
7: Radio 10.
8: And I go la la la.

0: Ja, soms lijkt het alsof een artiest na één grote hit helemaal verdwenen is. Maar Gabriella Chilmi, ja, is gewoon nog steeds muziek aan het maken, hoor. Sterker nog, na bijna 7 jaar stilte bracht ze dit voorjaar weer een nieuwe single uit. En later dit jaar volgt een nieuw album. You're the Sweet About Me in het weekend van 10. Ja, en over Sweet gesproken.
1: Radio 10.
2: Sweet 16.
0: Ik heb Johan Dekker hangen. Johan, we hebben jouw geboortedatum binnengekregen natuurlijk, hè, via de Radio 10 app. Die is 10 september 1974.
3: Ja.
0: Dus eerst even terug naar de nummer 1 van de dag waarop jij hier werd geboren. Vind ik toch zo mooi, hè? Rock Your Baby. En je was nog een baby natuurlijk. Ja, je was er net uitgevloekt uit de buik van je moeder.
3: Nou. Ik kan het me niet meer herinneren.
0: 1974, wat een goede plaat, George McRae. Ja, dan even een sprong naar jouw Sweet 16. Want op 10 september 1990 werd jij 16. Wat voor muziek draaide je toen, Grijs?
3: Ja, ik zou het echt niet meer weten.
0: Was je van de pop, dance, rock, R&B of juist totaal iets anders?
3: Echt van alles wat. Ik zou het echt niet meer weten. Nee. Als ik ze hoor, zou ik zeggen, oh ja, die.
0: Oké, okay, nou, ik heb twee grote hits voor je klaarstaan. Alle twee stonden ze hoog in de hitlijsten toen jij 16 was. Eén daarvan wordt vandaag officieel jouw Sweet 16 soundtrack. Is dat misschien deze? The London Beat and I've Been Thinking About You. Of ga je voor...
4: Can't Touch This.
0: MC Hammer en You Can Touch This. Dus ja, wat gaat jouw keuze worden? Hè? Welke herinnering komt er meteen bij je boven?
3: Nou, de laatste vind ik wat leuker.
0: MC Hammer.
3: En die herinner ik me wel.
0: Nou, dan heb jij in ieder geval de juiste keuze gemaakt. Dus dit is vanaf vandaag officieel jouw Sweet 16 soundtrack. Dus ga ervan genieten.
3: Nou, dankjewel.
0: En voor heel even een fijne 16e verjaardag.
3: Dankjewel.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
3: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken

0: toch? Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken. Aldi.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Je kunt hem niet kopen, alleen winnen. Het Radio 10 zomerpakket. Zometeen maak je de kans op met Stak in de Middel. Eerst het nieuws van 5 uur.
8: In Berlijn is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag van gisteravond op een Pridefeest. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De herdenking was bij de Brandenburger Tor. Er waren honderden mensen, sommigen met regenboogvlaggen. Er is straks ook een kerkdienst en een tocht door Berlijn. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar de dader en houdt er rekening mee dat hij naar het buitenland is gevlucht. Andere Europese landen, waaronder Nederland, houden de grenzen daarom extra goed in de gaten. De dader zou een aanhanger zijn van IS. Hij wordt verdacht van een terreuraanslag. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in de stille tocht voor de 18-jarige jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Velen droegen een wit shirt met daarop zijn foto en er waren veel witte ballonnen. De tocht eindigde met het 3 keer roepen van zijn naam en applaus. Volgens familie was hij slachtoffer van zinloos geweld. En Max Verstappen kan toch tevreden zijn over het weekend in Hongarije. In de race was hij als 4e gestart en eindigde als 2e achter Lando Norris. Max profiteerde onder meer van een uitvalbeurt van Oscar Piastri. Kimi Antonelli, die bovenaan staat in de strijd om de wereldtitel, werd 3e. Van het Radio 10 weer van Weer Online. Buien met tussendoor soms zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog, zonnig en dan iets warmer dan vandaag.
7: Peter van Oudheusden, dankjewel. Tot over een uurtje Flitsmeister. Die komt met 5 vertragingen. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 6 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 13. En de A58 Tilburg-Eindhoven voor de brug over het Beatrixkanaal. Door een ongeval met een vrachtwagen. 11 minuten daar. Radio 10.
9: De zomer van 10. Dennis Verheugd.

zonnet 7 van het jaar 2026. Het is zondag 26 juli. De dag dat in verschillende Italiaanse steden een opvallende ijssmaak razend populair is geworden. Espresso met olijfolie. Ja, volgens de makers geeft de olijfolie het ijs een romigere smaak. Maar goed, de toeristen zijn verdeeld. De een noemt het heerlijk, de ander zegt dat het smaakt alsof je per ongeluk je salade over je dessert hebt gegooid. Verder in het nieuws. Ja, je hebt mensen die op vakantie de lift naar boven nemen voor het uitzicht en ook weer met de lift naar beneden gaan. En je hebt mensen die denken van, nou weet je wat, we klimmen gewoon over de rand. In de Amerikaanse stad Seattle zoekt de politie twee mannen die van de beroemde Space Needle zijn gesprongen met een parachute. Ja, ze zijn veilig geland, maar mogen zich waarschijnlijk binnenkort wel even melden. Ja, sommige mensen nemen een spectaculaire zondag wel heel letterlijk, hè?

doen het net even anders. Je krijgt alleen het middenstuk van een grote hit uit de jaren 70 te horen. En dat klinkt zo. Jij hoort het midden van een enorme hit uit 1975, maar welke? Weet jij welke hit dit is? Nou, dan ligt er een Radio 10 zomerpakket voor je klaar. Inclusief.

0: Pakken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
7: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
8: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
8: Fans van voordeel. Dan liefde. Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
9: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
8: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 21:30 op 6 en op Kijk.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar

0: direct.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.

0: je dat meegekregen?
1: Nee, maar ik vind het wel lekker.
0: Ja, het is eigenlijk een soort van luchtige dag waarop de combinatie van koffie en milkshake centraal staat. Er zit verder geen diepere betekenis achter, behalve dat het gewoon een lekkere zomerse tractatie is. Maar ben jij dus van de koffie wel?
1: Lekker.
0: Ja, en ook van de milkshake?
1: Ja, zeker.
0: Dus een koffie-milkshake zou er wel in gaan?
1: Absoluut, altijd.
0: Of ga je liever voor het Radio 10 zomerpakket?
1: Nou, die vind ik eigenlijk nog lekkerder.
0: Nou, dit middenstuk uit 1975 klinkt ook heel lekker.
1: Ja, dat is volgens mij No Woman, No Cry.
0: Van?
1: Van Bob Marley.
0: Ja, vandaag was het meer of meer een weggevertje.
1: Ja, oké, maar ik hou ook van Bob Marley.
0: Ja, ik heb geen één keer de Dolly Dots binnengekregen, dus... Nee, het was allemaal Bob Marley, dus gefeliciteerd van harte.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat pakket met de cap, de zonnebril en de thermosbeker wordt verstuurd naar je.
1: Super bedankt, hartstikke mooi.
0: En maak er nog een mooie zondagavond van, Kim.
1: Voor jou hetzelfde.

0: Zo, iedereen weer wakker?
1: Dennis Classic.
0: Avicii had je daar en Wake Me Up hier bij Radio 10. In het weekend van 10 met inderdaad nog de Dennis Classic. Dit keer weer een track uit mijn eigen singleverzameling. En vandaag is dat More Than I Can Say van Leo Sayer. Het liedje bestond eigenlijk al bijna 20 jaar. Begin jaren 80 was Leo op zoek naar een oude klassieker.

0: was van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20...

0: zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen vandaag nog geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Baby One More Time. Ja, je hoort zometeen een zangeres met baby nieuws. En ik heb muziek van Simple Minds voor je. Eerst het nieuws van 6 uur met Peter van Op Oudheusden.
7: Een indrukwekkende herdenking in Berlijn voor de slachtoffers van de aanslag op een Pridefeest. Duizenden mensen hielden een minuut stilte bij de Brandenburger Tor, waar ook werd gezongen en speeches waren. Ook werden kaarsjes aangestoken en bloemen neergelegd voor de doden en tientallen gewonden. De burgemeester van Den Bosch vindt het onacceptabel dat zeker 10 huizen zijn beklad met anti-AZC-teksten. Hij is bij sommige bewoners op bezoek geweest en zag dat ze flink zijn geschrokken. De daders hebben ook auto's en verkeersborden beklad. En dat allemaal tegen de komst van een groep jonge asielzoekers. De enorme bosbrand in het zuidwesten van Frankrijk heeft al zeker 240 woningen verwoest. In het gebied Gironde hebben zo'n 220.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken. Intussen hindert het vuur ook het verkeer. De snelweg tussen Bordeaux en Spanje is over een lengte van 60 kilometer gesloten. En in Rotterdam is een goederentrein ontspoord na een aanrijding met een vrachtwagen. Het gebeurde in het Europoortgebied op een overweg zonder spoorbomen met alleen knipperlichten. Door de aanrijding ligt de vrachtwagen op zijn kant met een wagon er deels bovenop. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Van het Radio 10 weer van Weer Online. Buien met soms ook zon. Bij een westenwind is het 20 graden aan zee tot 23 in het binnenland. Ook vanavond, vannacht en morgenochtend nog buien. Maar morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan iets warmer dan vandaag.
6: Radio 10 verkeer met 2 vertragingen. De A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland. 12 minuten vertraging. En de A76 Geleen-Keulen. Ook voor Duitsland en ook daar 12 minuten vertraging.
8: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
9: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
10: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met vanavond Patty Bart en Antoine van de Vijver.
11: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
10: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf vanavond om 5:30 op 6 en op Kijk.
12: Radio 10.

0: Nou, het is haar weer gelukt, hè? Ze heeft ons de wenkbrauwen doen fronsen met een post op Instagram van babykleertjes. En de mededeling dat er waarschijnlijk familieuitbreiding op komst is.
1: Oh!
2: Ja!
1: My God! Ja.
3: Weekend van 10.
0: Goedenavond.
3: Wouter Kooijman.
0: En of ze met deze post nou doelt op een eigen kind of een kleinkind, dat is niet helemaal duidelijk. Wel posten ze ook een foto van haar zoon Jaden en zijn vriendin erbij. Ja, ik moet dit even verwerken hoor. Britney Spears, die misschien oma hoort. Ik hou het uiteraard scherp voor je in de gaten. Goedenavond, ik ben Wouter. Ik sta hier voor Sjoel vanavond. Die heeft lekker vakantie op deze kletsnatte zondag. Dat was het wel vandaag, hè? Ongelooflijk. Wat een regen kwam er vandaag naar beneden. Dat was weer even wennen. Ook vanavond kan er nog wat regen naar beneden komen. Temperatuur is tussen de 18 en 21 graden. En omdat een mooie week begint met een fijne zondagavond, maak je zometeen kans op het Radio 10 prijzenpakket. Ja, tenminste als je meedoet met achterstevoren prijzen scoren. Je hoort zo een liedje achteruit draaien en als je die dan herkent, dan maak je kans op dat mooie prijzenpakket. En ik heb fijne muziek, zo direct van de zanger die naast zingen nog een talent heeft.

0: Nou, zingen heeft Ed dus nog een talent. Hij kan namelijk 55 Maltesers tegelijk in zijn mond stoppen. Nou, bewijs heb ik net even gepost op mijn Instagram-pagina, @wouterhonair. Daar kun je het filmpje even bekijken als bewijs, hè? Dan weet je zeker dat het zo is.
1: Achterstevoren. Prijzen scoren.
0: Je hoort zo direct een stukje van een hele bekende Radio 10-hit. Alleen, dat stukje dat draait achterstevoren. Aan jou de taak op deze mooie zondagavond om te herkennen welke hit dat is natuurlijk. Heb je dat goed, dan maak jij binnenkort de blitz met je eigen Radio 10 zomerpakket. Daarin de Radio 10 dopper, de zonnebril, de pet en die fantastische sokken. Ja, of je levert het in en zegt Wouter, nee hoor, doe mij maar dat Radio 10 strandlaken. De keuze is zometeen aan jou. Tenminste, als je kunt achterhalen welke Radio 10 hit er hier achteruit draait. En heb je hem herkend? Dan is het nu aan jou. Laat me weten welke hit je achterstevoren hoorde via de Radio 10-app. Of een beller is natuurlijk sneller. Bellen door op 0909-300-1010. Nou, het is weer niet het hele makkelijke. Ging het iets te snel? Ja, zal ik hem nog één keer laten horen? Proberen is gratis. Dat kan in de Radio 10-app. Ja, of je belt het door op 0909-300-1010. Wie weet begint jouw zaterdagavond met dat fantastische prijzenpakket. Ja, of dat heerlijke Radio 10 straalplaken. Het is de zondagavond van Radio 10. Ik ben Wouter. John Legend komt eraan zometeen. Maar pak eerst even...

0: John Legend op Radio 10, je hoort de Safe Room. En naar welke hit ben ik op zoek? In achterstevoren prijzen scoren. U2 is het niet en ook de Simple Minds zijn het niet. Maar wie zijn het wel? Of wie is het wel? Ik laat hem nog één keer horen, ik was al een beetje bang voor, hij is best lastig. Maar luister even goed. Je hebt nog een minuutje of 10 om het juiste antwoord door te geven. Draai ik zometeen muziek voor je van George Michael. En ik heb muziek van de zanger die in zijn jeugd in de bak zat voor diefstal. Nou, wie dat is, je hoort het natuurlijk zometeen hier op Radio 10.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek.
5: Uur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar...

0: warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden. Vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration. En word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Het nieuwe Ajax Uitenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Hey, goedenavond. De uitslag van achterstevoren prijzen scoren hoor je zo. Net zoals Barry White.

0: Can't Get Enough of Your Love. Hij heeft dus een tijdje in de bak gezeten, omdat hij voor $30.000 aan banden had gestolen van Cadillacs. En in de gevangenis hoorde hij op een gegeven moment op de radio een liedje van Elvis. It's Now or Never. En dat zorgde ervoor dat hij anders ging denken over het leven.
1: Achterstevoren. Prijzen scoren.
0: Art, wist jij dat van Barry White?
2: Jazeker. Dat is een heel oud bekend verhaal.
0: Oud bekend verhaal, ja, precies. Hey, is er een liedje dat in jouw leven een omslagpunt heeft veroorzaakt?
2: Nou, niet echt speciaal. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die in het geheugen zitten. Zoals van Tom Jones of zo.
0: Oh ja.
2: Hele oude liedjes.
0: Ja, ja, precies. Ja, bij mij Kinderen voor Kinderen op een onbewoond eiland.
2: Ja,
0: sindsdien ga ik alleen nog naar een eiland op vakantie.
2: Oh, nou ja, je moet wel een hobby hebben.
0: Ja, zo is het. Hey, op de radio hoorde je net dit. Mijn beste Art, toen dacht jij, dat is...
2: Nou, Under Pressure.
0: Van Queen.
2: Ja.
0: Even luisteren hoor. Ja, ja, ja, natuurlijk. Hartstikke goed, gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
0: Was je meteen zeker van je zaak?
2: Nee, nee. Dat is toch een twijfel tussen Radio Gaga. Ook van...
0: Lijkt er ook wel een beetje op, inderdaad. Ja, het draait toch achteruit, hè. Dus dat maakt het toch een beetje moeilijker.
2: Achteruit draaien klinkt altijd hetzelfde.
0: Ja. Nou, je was niet de enige, hoor, die het lastig vond vanavond. Dus dat is misschien een kleine troost. Maar je hebt een goede inzending gedaan en je wint het Radio 10 prijzenpakket.
2: Dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, de dopper zit erin, de cap, de bril en een setje schone sokken.
2: Nou, daar doe ik het voor.
0: Ja, dat is superhandig als je op het strand bent bijvoorbeeld. Hè? Ja. Je hebt even schone sokken nodig. Maar wat je ook mag doen, Aard, vanavond, is zeggen tegen mij... Dat wil ik allemaal die, Wouter. Ik lever het in. Ik ga voor het Radio 10 strandlaken.
2: Nee, ik ga niet naar
0: het
2: strand toe.
0: Nee, dan gaan we dat zomerpakket naar je toe sturen.
2: Nou, lekker toch.
0: Wens ik je nog een fijne avond. En Queen ga ik natuurlijk even voor je draaien op Radio 10.
2: Heel fijn.

Her Life Will Never Be The Same Again. Want afgelopen weekend is het gebeurd. Ze is getrouwd met haar Australische man. Ja! Het is echt gebeurd, ja. Een leuk detail. Mel droeg een jurk. Die was ontworpen door ex-collega van de Spice Girls, Victoria Beckham. Ja, en moet je eens even kijken, dat stond er bijzonder goed, hè. En goed nieuws trouwens voor Harry Potter fans. Want komende vrijdag maak je bij Gijs op 10 kans op tickets voor de theatersensatie Harry Potter. Ja, bereid je voor op spectaculaire toverspreuken, zwevende objecten of een magische reis door de tijd. Hoor je komende vrijdag in Gijs of 10 een liedje met het woord magic voorbij komen? App dan magic naar de Radio 10-app. Wie weet, win je dan die tickets voor het theaterspektakel Harry Potter. Vanaf komende vrijdag in Gijs op 10.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
20: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
21: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
22: Waar je zo direct de zangeres hoort die theepotten spaart. En ook Phil Collins draai ik zo. Eerst het nieuws van 7 uur. Gelezen door Peter van Oudheusden.
23: De Duitse bondskanselier Merz heeft een update gegeven over de mensen die gisteren gewond raakten bij de aanslag op een Pridefeest in Berlijn. Hij zei dat niemand meer in levensgevaar is. Bij de aanslag vielen een dode en 29 gewonden. Ze werd omvergereden door een bestelbusje. De dader is nog niet gepakt. Zolang de bosbrand in Zuidwest-Frankrijk niet onder controle is, mogen de geëvacueerden nog niet terug. In de Gironde hebben 220.000 mensen hun huizen moeten verlaten. Omdat het vanaf dinsdag ook nog eens flink warmer wordt, kan het nog wel dagen duren voor ze terug kunnen. Toeristen wordt afgeraden naar de Gironde te gaan. Bij een brand in de gevangenis van Brugge zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Net als de gevangenen zelf. En de laatste etappe van de Tour de France is bezig. Een ingekorte rit, omdat politieagenten moeten helpen bij de bosbranden bij Bordeaux. Het peloton reed op zijn dooie gemakkie eerst een paar rondjes op de Champs-Élysées in Parijs en moet daarna klimmen bij Montmartre. Tadej Pogacar gaat de Tour vrijwel zeker winnen. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Het wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
22: Radio 10 verkeer met één vertraging op de A15 Nijmegen-Gorinchem. Voor Deil staat een auto met pech. De vertraging is 11 minuten.
0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Radio 10.

0: Het was Gloria Gaynor op 10.
1: Het weekend van 10.
0: Hey, goedenavond.
1: Wouter Kooijman.
0: En ga gerust eens bij haar op de thee. Ik bedoel, ze heeft theepotten genoeg. Ze verzamelt ze. Alleen lijken ze alsof ze rechtstreeks uit een paleis komen. Ze zijn van goud, hebben kristallen en vooral heel veel bling bling. Ja, dus ik gok dat er geen Earl Grey in zit, maar eerder wat champagne. Goedenavond, ik ben Wouter, hier vanavond voor Jules die lekker vakantie heeft op deze kletsnatte zondagavond. En ook vanavond blijft het nog een beetje regenen. De temperatuur blijft schommelen tussen de 18 en 21 graden. Wees trouwens blij dat je vanavond niet op de Britse luchthaven Gatwick bent. Want door een stroomstoring daar in de waterzuiveringsinstallatie is er een watertekort ontstaan. Hierdoor spoelen de wc's niet door, kun je je handen niet wassen. En het ergste van alles, er is geen koffie. Klinkt een beetje als kamperen tussen de vliegtuigen.
1: Hint, een hint.

daar zit een dopper in, daar zit een bril bij. En je kunt of het schort kiezen, het Radio 10 barbecue schort, of het Radio 10 strandwaken. Nou, die kun je winnen als je een liedje voorbij hoort komen dit uur die aan deze omschrijving voldoet. Deze band wil graag terug naar hoe het ooit was. Nou, hoor je een liedje voorbij komen die aan deze omschrijving voldoet? App dan Hint & Hit naar de gratis Radio 10 app. Maar een beller is sneller. 0909-310-10. Deze band wil graag terug naar hoe het ooit was. Het is de omschrijving van de Hint & Hit. En als je die dus ergens dit uur voorbij hoort komen en je denkt verhip, dat is hem, dan app je me of je belt naar de studio om jouw prijzenpakket te claimen op 0909-310-10.

0: zijn de grootste hits aller tijden. Die ook op deze zondagavond hoort op Radio 10. Dit was Wouldn't It Be Good. Je hoorde Nick Kershaw.
1: De Teletienmachine.
0: Die neemt je vandaag 30 jaar mee terug in de tijd. Naar het jaar dat de Henny Huisman Soundmix Show wordt gewonnen door Edcilia Rombly. En in de bioscoop keken naar de film Ace Ventura, Pet Detective. Met een hoofdrol voor Jim Carrey.
2: Alrighty then. Violence is no longer in my nature. But if you want it, you got it, sister.
0: Hey, maar 1996 is ook het jaar dat Nederland kennis maakt met Treintje en Cheert.

0: Love Yourself. Radio 10, Justin Bieber en Love Yourself. Nog steeds op zijn jacht naar de hint-hit. Ja, hoor je dit uur een liedje voorbij komen die aan deze omschrijving voldoet? Deze band wil graag terug naar hoe het ooit was. En volgens mij is die nog niet voorbij gekomen. App dan Hint & Hit naar de gratis app van Radio 10. Maar een beller is natuurlijk sneller. 0909-300-1010. Deze band wil graag terug naar hoe het ooit was. Nou, hoor je dat voorbij komen? Laat even wat van je horen dan bij Radio 10. En ik heb de Dolly Dot zo.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
4: Nee, niet die ober.
3: Zullen we deze zomer weer?
4: Mwah, ik vind hier veel lekkerder.
5: Grand Italia. Thuis in Italië.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Meer voor minder. Simpel.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wouter Kooijman.
2: Hey, goedenavond. Harry Styles draai ik zo meteen voor je. Eerste Dolly Dots. Dit is Love Me Just.

Watermelon Sugar. Zometeen, na 8 uur, een uur lang muziek uit de jaren 80. En je weet, dan heb ik even per direct je hulp nodig. Meld je in de gratis Radio 10 app met de 80's hit die jij graag zou willen horen. Een voice appje of een tekst met titel en artiest is voor

0: Johnny H. Jazz.
1: Hint. Een hit.
0: En Turn Back the Clock. Even kijken hoor. Als het goed is heb ik iemand aan de telefoon. Hallo?
2: Ja, Radio 10. Wouter met Piet.
0: Hey Piet.
2: Hey, Turn Back Time.
0: Ja, jij dacht hint, hint.
2: Ja, dit was hem toch?
0: Dit is hem, absoluut. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja,
0: je hebt hem helemaal goed geraden. Ja, hij viel op zijn plaats die u hem hoorde waarschijnlijk.
2: Ja, Turn Back the Clock staat hier. Ja,
0: precies. Hey, gefeliciteerd. Ja, ja. Jij wint dat fantastische Radio 10 prijzenpakket.
2: Nou, dat is helemaal geweldig.
0: Ik ga het meteen naar je toe sturen.
2: Ja, dat is heel mooi.

0: een tikje anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: pn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddellijst voor het gebruik te bijsluiter.
3: De playlist is weer helemaal leeg. Wat is jouw favoriete etenshit? Laat het me nu weten in de gratis Radio 10-app. Eerst het nieuws. Dit is Peter van Oudhuizen.
4: De Duitse politie heeft de verdachte neergeschoten van de aanslag op een Pridefest in Berlijn. Hij is dood. Er is uren naar hem gezocht en vanavond werd hij dan gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou een aanhanger zijn geweest van IS en eerder naar het buitenland zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de terreurgroep. In Berlijn wordt al de hele dag gerouwd om wat er gisteravond allemaal is gebeurd. Mensen stonden stil bij de doden en 29 gewonden. Ze zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. Bondskanselier Merz was bij een herdenkingsdienst in een kerk en legde bloemen neer op de plek waar de aanslag was. In het zuiden van Italië zijn 400 mensen met boten via zee geëvacueerd voor een natuurbrand. Het zijn vooral toeristen en strandgangers. De operatie is nog bezig en er moeten nog zeker 300 mensen in veiligheid worden gebracht. De brand woedt in de buurt van Foggia aan de Adriatische Zee. En de Tour de France, het is geen verrassing, is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de derde keer op rij dat hij de Tour wint en de vijfde zege in zijn carrière. Vanwege een politietekort door de bosbrand bij Bordeaux was de rit ingekort. De laatste etappe in Parijs werd trouwens gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt met enkele buien. Morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Wordt dan 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
3: Heb ik nog één vertraging? Die staat op de A50, Zwolle-Arnhem voor Apeldoorn. De vertraging daar is 5 minuten.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: aan. Het is tijd voor de 80s at 8. En met welke hit uit de jaren 80 mag ik jou vanavond blij maken? Is dat iets van Wham? Culture Club misschien of Bon Jovi? Laat het me nu weten via de gratis Radio 10-app. Dan ga ik met liefde natuurlijk op zoek naar jouw favoriete 80s hit. Maar de eerste plek vanavond is voor jou, Thijs.
1: Hey Wouter, voor mij graag Jermaine Jackson en Pia Sadora met When the Rain Begins to Fall.
0: Oh ja, goede keus.
1: Het is al de hele dag aan het regenen en ja. Ik moest gewoon buiten werken.
0: Oi, oi, oi.
1: Groetjes.
0: Ja, die kan ik niet.

0: Carly Simon en Whitey.
1: 80's. 80's. 80's. 80's
0: at 8. Ja, we gaan van AHA tot ZZ Top, hè. Goedenavond, het zijn de 80's at 8 op Radio 10. Het hele uur muziek uit de tijd dat je nog naar de televisie keek met het hele gezin. Naar programma's zoals Ren je Rot, Wordt Vervolgd of Top Op, zeggen ze. Voice heb je binnengekomen van Jolanda.
2: Goedenavond, Wouter. Ik zou graag Lips Inc. Funky Town willen horen. Een gave plaat uit mijn disco-tijd, mijn staptijd. Alvast bedankt en fijne avond. Groetjes, Jolanda.
1: 80's at 8.
3: Radio 10.

0: De Locomotion, Kylie Minogue.
1: 80's.
0: Natuurlijk in dat leuke programma The 80's at 8. Een uur lang in het weekend herinneringen ophalen aan de jaren 80. Even kijken hoor, Esther aan de telefoon, hallo.
2: Wij zijn in De Heen geweest. Bij de Uitwijk, een pannenkoekhuis.
0: Oh, lekker.
2: Ja, hè? Met spek. We hebben geen pannenkoeken gegeten.
0: Oh.
2: Nou, die vind ik, hoe raai je het zo? Die vind ik het allerlekkerste. Ja,
0: dat was een klein gok.
2: Ja, dat was helemaal goed gegokt.
0: En nu lekker aan het genieten van de muziek uit de jaren 80.
2: Ja.
0: Wat mag ik voor je opzetten?
2: Ja, van de Bananarama's. Ik vind Venus heel leuk.
0: Nou, dan ga ik die snel voor je opzetten, hoor.
1: 80's at 8. Radio 10.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix.
2: Dost.nl.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: voordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, aan Totaalglas.

0: die knakworstjes en noedels. En soep.
1: Ja. Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans. 80's at 8.

0: zingt allemaal mee, hè?
1: Ethisch at 8.
0: De grootste is aller tijden, ook tijdens de Ethisch at 8. Michael Cimbello, je hoorde Maniac op Radio 10. Even kijken hoor, ik heb Angelique aan de telefoon. Angelique, heb jij nog wat uit de jaren 80 in huis?
2: Dat was een beetje ruim tijd. Ik doe het van heen, vaak spijtbroeken.
0: Oh ja.
2: En
0: ja.
2: We hadden laarzen en van die opa blouse met een riem rond. En
0: heb je die nog?
2: Ja, die heb ik nog.
0: Ja, ik heb zelf nog twee tickets van een Stones concert uit de Kuip. Uit de jaren 80 waar ik ben geweest.
2: Oh, wat gaaf. Ja,
0: mooi plekje hebben die gekregen, dat snap je wel natuurlijk.
2: Die heb jij gezien dan?
0: Ja, daar ben ik geweest, zeker weten. Ja.
2: Oh, wow.
0: Jij wil een hit horen uit het jaar dat de Cosby Show nog steeds de best bekeken sitcom is op de Amerikaanse televisie. En Wham! Een historisch optreden geeft in China. Ze waren de eerste westerse popgroep die in China op het podium stond. Dus ja, het was een soort van shock. Dat kun je wel nagaan, hè?
2: Ja, zeker.
0: Het gebeurde allemaal in 1985. Welke hit wil jij horen uit dat jaar?
2: Ja, Cindy,
1: dat is Cindy
2: van
1: YouTube. Wat is jouw favoriete hit uit de jaren 80?
3: Geef hem door via de Radio 10-app.
1: Ethisch at 8.
3: Radio 10.

0: Gewoon lekker even je ogen dicht, dan zit je er toch.
1: 80's at 8, Radio 10.
0: Kokomo, de Beach Boys hoorde je op Radio 10 in de 80's at 8. Zometeen na 9 uur het beste uit de top 4000 classics. Vanavond met Niels Achtereekte. Eerst heb ik nog twee 80's voor je. De eerste is aangekomen.

0: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen vandaag nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
20: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
25: Goedenavond. De top 4000 classics voor je zondagavond staan weer klaar. Zometeen muziek van The Eurythmics en ook Simply Red komt eraan. Dat nieuws van 9 uur.
0: In Duitsland is een einde gekomen aan de urenlange klopjacht op de verdachte van de aanslag op een Pridefest in Berlijn gisteravond. De politie vond hem in een buitenwijk van Berlijn en toen hij merkte dat hij erbij was, trok hij een mes en viel aan. De politie heeft hem toen doodgeschoten. De man zou gisteravond met een bestelbusje op bezoekers van het Pridefest zijn ingereden. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. Het feest werd meteen gestopt en iedereen moest naar huis. Vandaag werd stilgestaan bij de aanslag. Duizenden mensen zochten troost bij elkaar bij de Brandenburger Tor. En er was een kerkdienst. In Den Bosch is vanavond een politieactie geweest, meldt Omroep Brabant. Er zou op straat zijn geschoten en agenten in kogelwerende vesten rukten massaal uit. Even later viel de politie een huis binnen, maar het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Er zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel heeft de slotetappe van de Tour de France gewonnen. In een zenuwslopende finale won hij met een wiellengte voorsprong de sprint van Jasper Philipsen. Tadej Pogacar heeft de Tour gewonnen. Het was de 5e keer en daarmee is hij gedeeld recordhouder. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond en vannacht vallen er enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Radio.

Het moment dat morgenochtend om exact 46 minuten over 5 plaatsvindt. Sunrise. Dat is het moment dat de eerste rand van de zon boven de horizon verschijnt. En dat werd de inspiratie voor een hit van Simply Red. Uit het jaar van rouw en trouw. Het was de tijd namelijk dat Pim Fortuyn werd vermoord. En het werd ook de tijd dat Willem-Alexander en Maxima trouwden. Prachtig. Ja, en zo twee historische uitersten in 2002. Het jaar van deze hit. Ja, die brengen ons toch even weer terug naar die tijd. Goedenavond, welkom bij Radio 10 op de zondagavond. Het is weer tijd voor 3 uur lang. De muzikale reis door de grootste hitlijst aller tijden. Albert-Jan geniet van een lekkere vakantie. En ik hoop dat jij een heerlijk weekend achter de rug hebt. Kunnen wij nog even aftoppen met de top 4000 classics. Ik ben deels achterreten. En zometeen heb ik muziek van een zangeres die zich voortaan koningin van het WK mag noemen. Ook een band die afgelopen editie bekroond werd met 27 noteringen in de top 4000. En we beginnen met de broertjes Van Halen. En hoewel Eddie Van Halen in 2020 overleed, wordt er op dit moment gewerkt aan nieuwe muziek in samenwerking met Steve Lukather van Toto. Alex Van Halen, de drummer van de band, is samen met hem namelijk bezig met onuitgebrachte en onafgewerkte opnamen uit het archief. En zodra het klaar is, moet het een eerbetoon worden aan Eddie. Nou, tot die tijd doen we met de hits uit de top 4000, waaronder deze Running.

En Shakira die kan zich inmiddels kronen tot koningin van de WK-hits. Want afgelopen toernooi had ze de bijbehorende hit op haar naam. En stond ze in de halftime show van die WK-finale. Maar deze hit brengt ons dan nog even terug naar het sporttrauma. Toen ook wij moesten verliezen van Spanje in de finale 1-0. En dat gevoel kwam precies een week geleden weer een beetje terug in die wedstrijd tegen Argentinië. En ik zou willen zeggen, Spanje uit, altijd moeilijk. Maar ja, als ik heel eerlijk ben, ik heb heel weinig verstand van sport. Dus ik kan me beter bezighouden met muziek. En we namen de top 4000 Classics op Radio 10. Iemand uit de lijst die wel op de tribune zat tijdens een van die wedstrijden was Mick Jagger. Hij probeerde tevergeefs Engeland naar de finale te juichen. Maar helaas, nou, vandaag heeft hij gelukkig wel wat te vieren. Hij wordt 83 jaar, deze legende. We vonden hem en zijn bandleden 27 keer in de afgelopen top 4000. En het liedje wat ik ga draaien, dat was het geluid dat we niet zo vaak hoorden van ze. Maar misschien was dat wel de invloed van de nieuwe gitarist Ron Wood, die de plek van Mick Taylor in had genomen. En voor het eerst te horen was op een van de hits. Hoe dan ook, Keith Richard van de Rolling Stones, die was niet echt fan van het liedje. Viel ooit in slaap tijdens het spelen van dit liedje op een tournee in Duitsland. In 1976, je hoort Fool to Cry van de Rolling Stones.

shoulder. She said, tell me all your trouble.

0: 4000 Classics. Radio 10.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Tijd voor twee beeldbuishits. Zometeen Anthony Kameling als hero. Eerst John Travolta.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Nou, stel, je wordt verliefd op de vriendin van je vader. Het was het verhaal van Hero in de film All-Stars. En die rol werd gespeeld door de veel te vroeg overleden Anthony Kamerling. En ook dit liedje werd door hem gezongen als Hero in de film. Werd geschreven door Guus Meeuwis en terug te vinden in de afgelopen editie. Van de top 4000 op 961. Zeg, hoe goed is jouw Frans? Nou, want hoewel het vak al jaren gegeven wordt, lijkt de populariteit te dalen van de taal der liefde. De meest gekozen tweede vreemde taal onder middelbare scholieren is al jaren Duits. En dat lijkt ook voorlopig niet te veranderen. Nou, ook ik koos destijds Duits, dus ik ben blij met een stukje Google vertalen. Zo weet ik, voyage, voyage staat voor reis, reis. Het gaat over de wens om te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit in de wereld te ontdekken. Je hoort nu Desireless.

toppers uit de top 4000 hadden veel van hun succes te danken aan het producers trio Holland Dozier Holland. Ze waren verantwoordelijk voor talloze Motown hits, waaronder Reach Out, I'll Be There. Maar ook deze van de Isley Brothers.

dagje van de Supremes. Ze hadden allemaal hun weg niet gevonden naar de top 4000... zonder hulp van de mannen van Holland Dozier Holland. De drijvende kracht achter de volgende band, dat was Hans Vermeulen. We vinden hem naast zijn werk met de band Sandy Coast... ook als componist, sessiemuzikant, producer en achtergrondzanger... in de top 4000. En waaronder in die hit van Anita Meijer, Alternative Way. Maar het grote succes was met deze, The Eyes of Jenny. Jenny.

Pink en Raise Your Glass. En zometeen na 10 uur, ja, dat klinken er geen glazen, maar wel meer grootste hits aller tijden. UB40 komt eraan, maar ook een 8 minuut lange waanzinnige classic van Led Zeppelin staat klaar. Eerst een opvallende kant van rocker en Deep Purple bassist Roger Glover samen met zijn guests. Bekend van het filmpje met die zingen.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Ja?
5: Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.

0: Lekker toch?
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Crisis. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Zometeen UB40 met uitstelgedrag. En ook een klassieker van Led Zeppelin staat klaar in de top 4000 classics. Eerst het nieuws van 10 uur.
6: De burgemeester van Berlijn is trots op de politie die vanavond de verdachte van de aanslag op een Pride-feest vond. De verdachte verzette zich met een mes waarop agenten hem doodschoten. De burgemeester vindt het geweldig dat hij binnen 24 uur al werd gevonden. Bij de aanslag viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. De slachtoffers van de aanslag worden dinsdag herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt 's avonds om 8 uur bij het homo-monument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. Ook zullen er mensen spreken die bij de aanslag in Berlijn waren. Een Syrisch gezin in het Overijsselse dorp Geester is voor de zoveelste keer doelwit geweest van vernielingen. Vannacht ging hun auto in vlammen op, vermoedelijk door brandstichting. Dit voorjaar werden al een paar keer de ruiten van hun huis ingegooid, nog voordat ze kwamen wonen. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over. En Max Verstappen had nooit gedacht dat hij het zo goed zou doen bij de Grand Prix van Hongarije. Hij werd tweede en bedankte het team voor al hun werk en goede strategie. Max voegde er wel aan toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is, want de auto is moeilijk te besturen. Hij mopperde er het hele weekend over. Van het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond en vannacht enkele buien. Ook morgen eerst nog buien, maar 's middags vanuit het westen droog en zonnig. Bij maxima van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten.
7: Radio 10.

0: way to heaven.
1: Nou, deze classic kan me niet lang genoeg duren. 8 minuten, schoon naar de haak. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Eerlijk is eerlijk. Waar hoor je dit nou nog in zijn geheel? Juist, hier bij Radio 10, de top 4000 classics. Dat is de plek. En er is in de muziekgeschiedenis wel het een en ander te doen geweest rondom dit liedje. In 2016 nog spande een band rechtszaak aan tegen Led Zeppelin. Rijkelijk laat zou je kunnen stellen, maar de band Spirit beweerde namelijk dat ze dit liedje wat ik nu ga draaien, ja, de basis was voor het intro van Led Zeppelin, dat het gewoon keihard gejat was. Inderdaad, het lijkt verdomd veel op elkaar. Maar de rechter die vond van niet en zei dat het geen plagiaat was. En die zei...
2: Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen.
1: Nou, zo is het wel net. Goedenavond, Nils hier met de zalige zondageditie van de Top 4000 Classics. Zometeen een groep waar niets is wat het lijkt. Je hoort een band die ondanks een vliegtuigcrash toch een doorstart maakte. En we beginnen de reis van door de Top 4000 bij de Millennium Wissel. De jaren 90 maakte plaats voor de Zero's. En Liam Ryan wist haar weg naar de hitlijsten te vinden. Met deze Can't Find the Moon.

Maar deze groep bleek niets wat het lijkt. Top 4000 Classics. Ze bekten en verloren toen ze door de mand vielen ooit hun Grammy. Maar een plek in onze lijst is onbetwist. Dat was Milli Vanilli met Girl, I'm Gonna Miss You. In de Top 4000 Classics op Radio 10. Even terug naar 20 oktober 1977. Lynyrd Skynyrd. Ja, die was net helemaal terug aan de top. Hun nieuwe album Street Survivors was pas 3 dagen uit. En de band was begonnen aan een nieuwe tour. En na een optreden in South Carolina stapten ze in een gecharterd vliegtuig op weg naar Louisiana. Onderweg ontstonden er ineens problemen doordat het vliegtuig zonder brandstof kwam te zitten. Nou, de piloten die probeerden nog een noodlanding te maken. Maar ze kwamen terecht in een dichtbebost gebied. Het toestel stortte neer en 6 mensen kwamen om het leven. Nou, de zanger van de groep, de gitarist, de achtergrondzangeres, de manager en die 2 piloten, die overleefden het niet. En 20 inzittenden overleefden de crash wel. En voor die overlevenden was de grap zo groot dat de bandleden besloten Lynyrd Skynyrd op te heffen. En pas 10 jaar later keerde de band terug. Met de jongere broer van de overleden zanger als nieuwe man aan het front staan. Bizarre verhaal van de

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
3: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Het nieuwe Ajax uittenu is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Je shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
16: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn.
15: Verzorg de Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Een ster als symbool voor hoop, inspiratie en saamhorigheid. En natuurlijk als de sterren van de hemel opgenomen door Irvin the Fire.
1: Top 4000 File.
0: Iedere zaterdag en zondag kijkt Albert-Jan naar een van de grootste sterren uit de Top 4000. En vandaag open ik de Top 4000 File van de band die hun naam inspireerde op tv-talkshows. Presentatoren waren beeldvullend met hun pratende gezicht en zo noemden ze hen de Talking Heads. De band rond frontman David Byrne. Hij studeerde aan een kunstacademie waar hij de medestudenten ontmoette. En samen begonnen ze een band die uitgroeide tot een van de invloedrijkste acts van de New Wave. Nou, ze waren positief gezien eind jaren 70 een muzikaal buitenbeentje, want deden dingen die anderen nog niet gedaan hadden. En over benen gesproken, David Byrne was wereldberoemd met zijn houterige dansje, weet je nog? En zijn veel te grote pak uit die legendarische concertfilm Stop Making Sense. En ook hun muziek wist zijn weg naar de wereldtop te bereiken. Ze stonden 5 keer genoteerd in de afgelopen Top 4000. En dit zijn ze.
1: Top 4000.

0: 397. 1063. 771. Psycho Killer.
1: Je hoorde Psycho Killer, Slippery People, Road to Nowhere. Once in a Lifetime en als eerste MC Was. Nou, de hit die ik ga draaien hebben ze na de studio-opname nooit meer live gespeeld, omdat David Byrne besloot te stoppen met optreden. Dus zul je moeten doen met de studioversie. En die hoor je nu in de Top 4000 Classics op Radio 10.

0: Give a Little Bit van Supertramp droeg bij aan het goede doel. Roger Hodgson van de band die kreeg namelijk de afgelopen decennia veel verzoeken om deze hit te gebruiken voor inzamelingsacties van goede doelen. En zo gul als hij was, gaf hij praktisch alle aanvragen groen licht. En zo kon Roger bijdragen aan ontelbare liefdadigheidsprojecten. Want alle kleine beetjes helpen, aldus Give a Little Bit. Nou, goedenavond, dit is de zondagavond van Radio 10. Met tot middernacht de top 4000 classics. Nu een bijna wereldwijde nummer 1 hit die nieuw was in zijn genre. Het was de voorbode van wat er nog in de jaren 90 te wachten stond. En het begon allemaal met deze single waar ruim 3,5 miljoen singles van zijn verkocht. Technotronic.
1: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

0: altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: We beginnen zometeen aan het laatste uurtje van de top 4000 classics voor dit weekend. Zometeen muziek van Tom Farm en ook Lionel Richie komt eraan. Na nieuws van 11 uur.
3: Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Wel is er nog iemand in beeld bij de opsporingsdiensten, maar het is nog niet duidelijk of die iets met de aanslag op de Pride in Berlijn te maken heeft. In de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. In Maden is aan het begin van de avond een man zwaar gewond geraakt na een val met een elektrische step, meldt Omroep Brabant. Waarschijnlijk ging het mis bij het oversteken. De man was niet meer aanspreekbaar en ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op een weg waar de afgelopen maanden 2 fietsers omkwamen. En een oude bekende keert waarschijnlijk terug op de Nederlandse voetbalvelden. Het is oud-Ajaxiet Dusan Tadic. Het AD schrijft dat hij bijna rond is met NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie. NEC hoeft niks voor Tadic te betalen, want zijn contract bij zijn club in de Emiraten is afgelopen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden.
4: Radio 10.

Zou jij op je 77 nog aan het werk zijn, denk je? Of al lang en breed met pensioen? Nou, Lionel Richie vierde begin deze maand zijn 77ste verjaardag. Maar voorlopig heeft hij geen zin om het rustig aan te doen. Sterker nog, hij is op dit moment op tournee. En samen met Earth, Wind & Fire trekt hij door de VS met de sing-a-song All Night Long Tour. En eerlijk is eerlijk, als je hem dan op het podium ziet staan, zul je hem zeker geen 77 geven. Maar die hoorde maar de tijd dat hij nog begin 40 was. My Destiny, een hit uit 1992. Goedenavond, het laatste uurtje alweer van je weekend. Het laatste uurtje ook van de top 4000 classics voor vandaag. Tot middernacht hoor je de zus van een van de leden van Faithless, die ervoor zorgde dat uiteindelijk haar zangdromen na ging jagen. Ik beloof je dat er iets magisch gaat gebeuren, want we vieren ook de verjaardag van Roger Taylor. Maar we beginnen met de Bob Dylan van Eindhoven. Zanger, troubadour, protestliedschrijver Herman van Loenhout. En beter bekend als de markante Arman. En zijn grote bekendheid kreeg hij dankzij een lied dat uitgroeide tot het protestlied van de Nederlandse hippie-generatie. Ben ik te min?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Menno. En haar broer die was onderdeel van Faithless. Die bleek haar zussen aan te moedigen haar zangdromen na te jagen. En zo was hij namelijk ook een van de eerste die klussen regelde voor haar zus. Wat dacht je van een liedje op het debuutalbum van de DJ-groep Faithless? Even een stukje.

Alfa Mea heette het en het werd dus een hit in de clubs. En dat betekende de springplank voor het eigen succes met 4 top 4000 noteringen op haar naam. Waaronder deze Live Veranda 2003. En dan tijd om 77 kaarsjes uit te blazen voor Roger Taylor van Queen. Hij is al sinds het begin de drummer van de band en schreef ook een aantal liedjes, waaronder een hit voor de film Highlander. Ja, toen hij de ruwe versie van de film te zien kreeg, zodat hij met Queen kon gaan werken aan de soundtrack, viel zijn oog en oren op een van de uitspraken in de film. A Kind of Magic. Ja, Taylor die schreef het liedje en dat

0: het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches on the look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.

0: worstjes en noedels en soep.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: En Jennifer Warnes, maar waar zou het zijn geweest zonder die legendarische saxofoonsolo? Nou, het duurt nog geen halve minuut, maar het is zo iconisch geworden dat saxofonisten er zelfs een hele complete transcriptie van hebben gemaakt. Zo kunnen ze hem noot voor noot naspelen. Dat is wel bijzonder. En de man achter die solo, dat was de Amerikaanse studiomuzikant Gary Herbig. En die op meer dan 1000 platen te horen is. En dus ook wel eens leuk dat hij in de spotlight gezet wordt. Dan de man die afgelopen weekend in de spotlight op het podium van de Zwarte Cross stond. Douwe Bob, en hij verraste het publiek met een bijzonder gastoptreden.
1: Dit is mijn prachtige zoon en hij vroeg gisteren: papa, ga je morgen spelen? Ik zei ja. En toen zei hij: mag ik meedoen? En zei: ja, tuurlijk, waarom niet?
0: Nou, meer dan dat kwam er ook niet uit. Maar de beelden zijn om bij weg te smelten, hoor. Douwe Bob nu met Slowdown op 10.
2: I'm

besef je het goed, hè? Je bent maar een stofje in de wind. Kansas Dust in the Wind. Een hit uit 1978. Afgelopen editie van de Top 4000 genoteerd. Op 393. En daarvoor hoorde je Mariah Carey en Vision of Love. Afgelopen editie op 230. Nou, kijk naar de klok. Het zit er bijna op, de Top 4000 Classics voor deze zondagavond. Morgenavond dan is Edwin Ouwehand er weer met een kerstverse nieuwe editie van de Top 4000 Classics. En voor nu wens ik je een fijne nacht. Ik heb Whitney Houston nog voor je. So emotional. I don't know.

0: jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Nu bij Coolblue. Cool en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?
13: Maak er

0: anders doet.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goed nieuws over de grote bosbranden niet ver van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media na dagen onder controle. Wel zal het daar voorlopig nog blijven branden. Ten westen van Madrid is al 50.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied zo groot als 2 keer de gemeente Amsterdam. Een steun in de rug voor de queergemeenschap. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Dat is een dag na de terreuraanslag op de Pride in Berlijn. De man die de aanslag zou hebben gepleegd was een moslim-extremist die na een klopjacht door de politie is gedood. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is opnieuw gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezegen van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Morgen eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. En het wordt zo'n 22 graden.
1: Radio 10.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

Steeds meer studenten willen via een opleiding bij de universiteit leraar worden. Volgens Dagblad Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er bijna 14% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Er is volgens een Duitse minister geen dreiging meer nu de man die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn dood is. Hij kwam om het leven bij een vuurgevecht met de politie. De opsporingsdiensten hebben nog wel een andere verdachte in beeld, maar het is niet duidelijk of die echt iets met de aanslag te maken heeft. Na dagen blussen lijken de grote bosbranden ten westen van Madrid onder controle. Volgens Spaanse media zijn veel vuurfronten nu ingedampt. Ook op andere plekken in Spanje zijn natuurbranden. In 3 regio's zijn 90.000 mensen geëvacueerd of ze zijn opgeroepen om binnen te blijven. En in de Groningse plaats Sappermeer is een aardbeving gevoeld. Die had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen van mensen bij wie alles in huis begon te trillen. Bevingen in Groningen komen door gasboringen. Hoewel er al een tijdje geen gas meer wordt gewonnen, kunnen aardbevingen nog wel voorkomen. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. Radio 10.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online...

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.

Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen. En daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf wel voor de klas staan. De krant Trouw schrijft dat het aantal inschrijvingen voor een universitaire leraaropleiding vorig jaar is toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want er is nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor verlicht in de kleuren van de regenboog. Het is bedoeld als hart onder de riem voor de queergemeenschap. Zaterdagavond was er op de Pride in Berlijn een terreuraanslag met een dode en veel gewonden. De man die de aanslag zou hebben gepleegd is na een klopjacht door de politie gedood. En voetballer Dusan Tadic komt terug naar de Eredivisie. Volgens verschillende media staat hij op het punt om een contract te tekenen bij NEC, dat meedoet in de voorronde van de Champions League. Tadic speelde in ons land eerder voor Groningen, Twente en Ajax. Vorig seizoen kwam hij uit voor een club uit de Emiraten. Het Radio 10 weer door weer online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. Radio 10.